0: met het nieuws. Het is 2:00.
1: Goeienacht, ik ben Thijs Bennema. Nederlandse speurhonden gaan de komende weken in Suriname op zoek naar de vermiste filmproducent en DJ Rodney Leisner. Hij wordt al 2 weken vermist. Zijn auto werd vorige week gevonden vlakbij Paramaribo, in brand gestoken, in elkaar geperst en begraven. De politie heeft in de zaak 3 verdachten aangehouden. De Verenigde Staten en Venezuela hebben een oliedeal afgesloten. Volgens president Trump is het de grootste oliedeal in de wereldgeschiedenis en gaan de Amerikanen nog jaren aan lagere prijzen bij de pomp tegemoet. Trump probeert al sinds hij in januari president Maduro heeft laten ontvoeren olie uit Venezuela veilig te stellen voor Amerika. Een onfortuinlijk ongeluk in het Engelse Sussex. Bij een christelijk festival kwam een man daar onder een groot bord terecht dat naar beneden viel. Dat overleefde hij niet. Bij het ongeluk zijn ook 6 anderen gewond geraakt. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival is de rest van de dag stilgelegd. En Dolly Parton krijgt misschien een eigen vliegveld. Fans van de overleden zangeres riepen op social media op om het vliegveld van Nashville naar haar te vernoemen. De gouverneur vindt dat een goed idee, maar om het vliegveld een andere naam te geven moet wel de wet worden aangepast. Officieel moet iemand 2 jaar dood zijn. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht begint het overwegend droog, maar later trekken ook buien over het land. Overdag is het wisselvallig, maar later op de dag gaat het ook hard waaien. Het wordt maximaal 22 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 3 uur.
2: Goeienacht, ik ben Thijs Bennema. Spanje heeft de EU om hulp gevraagd bij de paar duizend migranten die nog op Ceuta zijn na de bestorming eind juli. De meeste migranten zijn teruggekeerd, maar Spanje wil dat de grensbewakingsdienst Frontex helpt om iedereen die nog over is te identificeren. Die hulp werd Spanje eerder al aangeboden, maar tot nu toe weigerden ze dat. Een team van Nederlandse speurhonden gaat in Suriname helpen zoeken naar de verdwenen filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween 2 weken geleden onderweg naar een vergadering. Zijn auto werd al wel teruggevonden, maar die was helemaal uitgebrand en begraven. De politie heeft de verdachte op het oog en die wordt nog gezocht. Olivia Rodrigo organiseert vandaag in Californië een speciaal all-female festival voor het goede doel. En dat heeft al voordat het begonnen is ruim 8,5 miljoen euro opgehaald. Dat geld wordt verdeeld onder 10 organisaties die zich inzetten voor vrouwenrechten. Op het festival treden alleen maar vrouwelijke artiesten op. En in Amerika is een Britse radicaal-rechtse influencer opgepakt door immigratiedienst ICE. Hij woonde al sinds 2019 in Amerika en dat mocht ook jarenlang omdat hij een visum had. Maar dat was verlopen en toch besloot hij te blijven. Hij was zelf groot fan van ICE. Hij vond dat ICE-agenten volledige immuniteit zouden moeten hebben. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht begint het overwegend droog, maar later trekken buien over het land. Overdag is het wisselvallig, later gaat het ook hard waaien. Het wordt maximaal 22 graden.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Yeah. Hij gaat lekker.
3: Ho.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. De Verenigde Staten heeft meer dan 65 miljard vaten olie van Venezuela gekocht. President Trump noemt de deal op zijn social media historisch en hij zegt dat de prijs aan de pomp in Amerika flink omlaag zal gaan. Venezuela is ook blij met de deal. Zij kunnen het geld goed gebruiken voor de wederopbouw van het land. Bij een christelijk festival in Engeland is een man om het leven gekomen. Hij kwam onder een groot houten bord terecht dat van het decor afviel. Bij het ongeluk raakten 6 anderen gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De organisatie doet nog onderzoek hoe het bord los heeft kunnen raken. Het festival hebben ze voorlopig stilgelegd. De populaire Oekraïense defensieminister Fedorov, die in juli werd ontslagen, gaat werken voor Italië. Hij gaat helpen technologie te ontwikkelen voor moderne oorlogsvoering. De Italiaanse defensieminister bood hem deze baan na zijn ontslag aan. Hij blijft wel gewoon in Oekraïne wonen. Olivia Rodrigo heeft met haar festival Voor het is begonnen al ruim 8,5 miljoen dollar opgehaald. Op het festival treden alleen maar vrouwen op. De opbrengst gaat ook naar organisaties die zich inzetten voor vrouwenrechten. Olivia Rodrigo heeft laten weten heel dankbaar te zijn dat er nu al zoveel gedoneerd is. Het Veronica Weer van Weer Online. De komende uren trekken buien langzaam over het land. Vanochtend komen ook nog enkele buien voor, maar is het ook wel wat vaker droog. En het wordt vandaag niet veel warmer dan 21 graden.

0: luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal tof.
0: De beste muziek aller tijden. Ja.

0: met het nieuws. Het is 5:00.
1: Goedemorgen, ik ben Thijs Penema. Iran zegt dat het land de controle heeft over de straat van Hormuz. Ook de Verenigde Staten zegt de baas te zijn in de zeestraat en dat schepen vrij mogen doorvaren. Maar volgens Iran zijn dat leugens om de olieprijs te controleren. Zij laten weten dat schepen die niet overlegd hebben met het land er niet zomaar door mogen. Het is 2 weken geleden dat in Suriname de filmproducent Rodney Leisner vermist raakte. Er gaat nu een team van Nederlandse speurhonden naar hem op zoek. Het bedrijf waar Leisner voor werkte betaalt de honden en hun begeleiders. Eerder werd zijn auto al wel gevonden, die was helemaal uitgebrand en ingegraven. Door Russische droneaanvallen op een magazijn aan de rand van Kiev moesten honderden Oekraïners worden geëvacueerd. Beide landen voeren steeds meer aanvallen dieper in het land uit. President Zelensky heeft op social media aangegeven dat hij 1000 drones per dag richting Rusland wil sturen. Dat zijn er nu nog maar 300. En de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft een Britse radicaal-rechtse influencer opgepakt. Hij woonde al een paar jaar in Amerika, maar hij is langer gebleven dan volgens zijn visum mocht. En dat terwijl hij een voorstander was van ICE. Een jaar geleden zei hij op social media dat ICE-agenten volledige immuniteit zouden moeten krijgen. Het Veronica Weer van Weer Online. De komende uren trekken buien langzaam over het land. Vanochtend komen ook nog enkele buien voor, maar het is ook steeds vaker droog. Het wordt niet veel warmer dan 21 graden.

0: met het nieuws. Het is 6:00.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nepal heeft hele specifieke hulp nodig na de enorme overstroming deze week. Het land zegt zich prima te redden op het gebied van reddingsoperaties. Wat ze wel nodig hebben zijn bijvoorbeeld speciale verplaatsbare bruggen of hulp bij het herstellen van vervoer. Het dodental staat nu op bijna 600, zijn nog bijna 2500 mensen vermist. Door droogte is de oogst op het land dit jaar een stuk minder, schrijft Trouw. Vooral boeren in het oosten en zuiden van het land zijn de pineut, omdat daar vaak niet gesproeid mocht worden. Toch zien niet alle boeren het somber in. Een lage opbrengst betekent namelijk ook dat de prijs omhoog gaat. Bij een christelijk festival in het Engelse Sussex is een man om het leven gekomen. Hij kwam onder een groot houten bord terecht dat van het decor afviel. 6 anderen raakten bij het ongeluk gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De organisatie onderzoekt hoe het bord los kon raken. Het festival is voorlopig stilgelegd. En het vliegveld van Nashville wordt misschien vernoemd naar de overleden zangeres Dolly Parton. Dat idee ontstond op social media. En de gouverneur van de staat Tennessee, waar ze vandaan komt, vindt het een goed plan. Om het vliegveld een andere naam te geven moet wel de wet worden aangepast. Officieel moet iemand 2 jaar dood zijn. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanochtend zijn er enkele buien, maar het is ook vaak droog. Ook in de middag wisselen buien en opklaringen elkaar af. En het wordt niet veel warmer dan 21 graden.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.

0: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
2: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Joekanuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1+1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl.

scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je. Pas je

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
2: Oh, het riool is verstopt.
1: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
7: Wow.
6: Kost je maar 3 minuten.
7: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Het is zomer uitverkoop bij Otrium. Nu met 25% extra korting.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
11: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
12: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
11: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
13: De beste muziek aller tijden.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Wie was er aan de beurt?
4: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
3: Hit it!

0: Speelbewust 18+.
1: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
7: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
10: Spieropbouw, afvallen of gewoon fit te worden.

0: klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
1: Shop nu bij XXL Nutrition, de grootste in sportvoeding.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
3: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
4: Kippie. Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
5: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk van lunch.

0: klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 7 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nepal heeft aangegeven toch wel buitenlandse hulp te willen, maar dan specifieke hulp. Zoeken naar slachtoffers kunnen ze zelf. Het gaat dan meer om snel op te bouwen verplaatsbare bruggen, vervoer en identificatie van lichamen. Het aantal doden na de verwoestende overstromingen is nu ruim 600. Zo'n 2500 mensen worden vermist. Door het droge weer hebben boeren een veel lagere oogst dan normaal, schrijft Trouw. Bij sommige boeren is die wel een derde lager dan ze gewend zijn. Vooral de boeren in het oosten en zuiden zijn de klos. Ze mochten hun akkers niet besproeien. De opbrengst is niet alleen lager, aardappelen en uien zijn ook kleiner. Een Nederlands speurhondenteam gaat naar Suriname om te zoeken naar filmproducent, DJ en ondernemer Rodney Leisner. Hij wordt sinds 15 augustus vermist. Zijn auto werd een week later gevonden. Die was in brand gestoken en begraven. Er zijn 3 verdachten opgepakt, maar naar de hoofdverdachte wordt nog gezocht. En president Trump heeft een enorme oliedeal gesloten met Venezuela. Volgens hem de grootste in de geschiedenis. Het komt erop neer dat Amerika verzekerd is van 65 miljard vaten olie, waardoor de benzineprijs jarenlang laag gehouden kan worden, schrijft Trump. Venezuela zegt dat de deal honderden miljarden aan belasting oplevert. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanochtend een paar buien, maar ook af en toe droog. Vanmiddag ook een beetje zon. Staat een stevige wind en het wordt zo'n 21 graden.
6: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
7: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
8: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
7: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
9: Hey.
10: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
9: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
10: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
11: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
12: Jongens, eten!
13: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
16: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
17: Maar je moet gewoon je boekhouden.
16: Met romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op 1 plek. Probeer nu 30 dagen gratis via romslomp.nl.
18: Het is gekkenhuis bij Leenbakker.

0: alleenbakker.nl.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers.

0: geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
1: Je hebt nog maar 2 dagen om te stemmen voor de top 3000. Ga naar radioveronica.nl en luister vanaf maandagochtend 8 uur

0: Dol Pigeon hier bij Veronica.
1: Veronica, Lisanne Bronckhorst.
0: Ja, we zijn er weer. Even een goed bak koffie er tegenaan. En dan lukt het allemaal wel. Het is vandaag zaterdag 29 augustus. 12 over 7. En ik ben er weer. Een weekje Zeeland heb ik gedaan. Ik vond het echt buitengewoon lekker. Je ziet ook helemaal niet aan mijn kleurtje dat ik in Nederland ben gebleven. Je had ook kunnen zeggen van, oh, ben je lekker weekje Spanje geweest. Maar ja, je hoeft eigenlijk voor een goede vakantie tegenwoordig niet echt meer naar het buitenland als je de zon wil. Want in Nederland schijnt de zon ook gewoon heerlijk. Dat is wel over, hoor, trouwens. Gisteren was het echt zo druilerig. Ik heb gewoon serieus om 3 uur 's middags heb ik een herfstlijstje aangezet. En toen deed ik alle lampen in huis aan. Mijn vriend zegt, wat doe jij nou? Ik zeg, ja, mag ik even? De vakantie is voorbij. Ik wil me helemaal, hoe noem je dat? Helemaal cocoonen in herfst. Nou, dat heb ik maar vlug uit weer gedaan. Maar het is wel een beetje wat het is, hè. Het viel me ook al op. Het was heel druk hier op de weg naartoe. Ik heb het gevoel dat toch heel veel mensen weer zijn begonnen. Dat de vakantie toch wel een beetje voorbij is. Ja, het lekkere is, aan het herfstlijstje met de lampen aan brengt ook wel heel veel gezelligheid, coziness en nog dichter bij de radio. Maar goed, jij bent erbij. Deze vroege zaterdagochtend. En ik zei al, het is drukker overal, dus ik ben ook benieuwd. Zijn we weer aan het werk? Waarom ben je vroeg opgestaan? Laat even weten via de gratis Radio Veronica app. Even lekker intunen samen. Het belooft weer een bomvolle show te worden. Tot aan 10 uur met mij, Lisanne Bronckhorst. Maar daar later meer over. Eerst even muziek, niet onbelangrijk. Peter Frampton en Billy Joel komen eraan. Maar eerst Teddy Swims. Het is...

Ja, je moet wel een gevoel voor richting hebben, hoor. Of Google Maps aan hebben staan, dan komt het ook helemaal goed. Als de kant maar wijst naar Veronica. Hier heb je sowieso de beste muziek uit alle decennia.

0: is de muziek, zegt Ben, dat klopt als een bus.
1: Tonight.
0: Of als een trein, zou Gerard Aktor misschien zeggen. Train en Soul Sister. Zou je naar een 24 uur filmmarathon gaan in de bioscoop? We bespreken het zo even en deze komt eraan over 4 minuten.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.

0: zijn Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: op de beste muziek aller tijden. Het kan allemaal. Stem op jouw favorieten voor de Radio Veronica Top 3000 en maak kans op een droomcruise van Corendon. Wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus ga naar radioveronica.nl, breng je stem uit voor de Top 3000 en los de ankers.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.
3: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
4: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
5: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
6: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
7: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
8: Veronica Weerbericht.
9: Het is 7:55 en de ochtend begint regenachtig. Maar het wordt wel steeds droger. In de middag meer droog dan nat. En de zon die laat zich ook nog even zien. Het wordt 20 tot 22 graden vandaag.
10: Lisanne Bronckhorst.

0: Soms is de stroming net iets te sterk. Moet je heel even wachten. James B. hier bij Veronica en Hold Back the River. Een hele goede morgen op deze zaterdag, zeg ik tegen Marjolein. Die is erbij, net als Jochem, die is aan het werk. Amber, die is onderweg ook naar het mooie Voorde. Om het mooiste werk te doen wat er is, zegt zij zelf. Zij werkt bij Trauma Centrum Nederland. Dat lijkt me ook wel echt bijzonder werk. En ja, je draagt je steentje bij. Het is echt wel top dat je dat doet. Lekker bezig, Amber. Veel succes. En ze appt ook nog erbij. Dank voor de muzikale begeleiding. Ja, daar ben je bij Veronica bij het goede adres. Silke, die stuurt een hele verleidelijke foto mee. Die is as we speak in de bakkerij worstenbroodjes aan het inpakken. Die geur kan meteen voorhalen. Echt helemaal lekker. Ja, en Carolien, die moest ik echt even bellen. Goedemorgen.
1: Hallo.
0: Hey, ja, sorry, ik dacht ik moest jou even bellen, want ik ben zowel zo nieuwsgierig, maar als ook al meteen al een beetje jaloers, want jouw kinderen gaan zoiets vets doen.
1: Ja, klopt. Die gaan zo meteen naar Zwolle, naar de Pathé bioscoop. En dan gaan ze de marathon van Harry Potter 24 uur films kijken.
0: Maar 24 uur, heb je ze tips meegegeven? Hoe gaan ze dat volhouden?
1: Ja, ze proberen het vol te houden. Want het begint dadelijk om 10 uur. Dat begint de eerste film. Hebben ze tussendoor nog wel pauzes en zo en avondeten. Pathé verzorgen het ontbijt. En dan morgenochtend om 10 uur is het afgelopen.
0: Mijn hemel. En hoe oud zijn jouw kinderen? Je durft ze alleen in de bioscoop zo te laten?
1: Ja, mijn zoon is 28 en mijn dochter 22.
0: Oh, wat tof. Oh, ik vind het nu nog leuker. Ik dacht, jij hebt het over kinderen van 14 en 12 en 10 of zo.
1: Nee.
0: Maar oh, wat tof. Oh ja, dat vind ik echt heel erg tof. Ja, Harry Potter is natuurlijk wel een beetje van de generatie begin 90. Ik was zelf ook 6 toen ik mijn eerste Harry Potter film keek. Doodeng vond ik het. Ja. Maar wat ontzettend tof. Hey Carolien, dankjewel even voor het een klein inkijkje in de keuken. 24 uur Harry Potter film. Helemaal leuk.
1: Ja, dat komt helemaal goed.
0: Wens succes Carolien en een hele fijne dag, hè?
1: Hetzelfde, bedankt.

Madness, One Step Beyond. Veronica. Het is weer tijd voor de top 3000, de lijst met de beste muziek aller tijden. En stemmen kan nog, hè? Nog maar een paar dagen. Ik noem het maar gewoon nog even. Tot en met zondag 30 augustus, ja, dat is morgen. Dan kan je stemmen op jouw favoriete muziek. En vanaf maandag gaan we starten tot en met 18 september. En wat je kan doen, heel makkelijk. Je moet minimaal 3 nummers kiezen en maximaal 25 nummers. Ik weet dat het lastig is. Dat is echt wel een beetje, ja, je speelt in een hooiberg. Maar zorg ervoor dat jouw allerbeste muziek aller tijden gewoon in die lijst komt. En dan hebben we echt een prachtig lijstje voor de komende 3 weken. Ik heb er zo ontzettend veel zin in. En als je stemt, dan gebeurt er ook iets heel moois. Je kan namelijk zomaar Gerard Ekdom zijn ochtendshow vervangen voor een hele ochtend. Of nog een andere mooie prijs, ook niet onbelangrijk. Je kan een prijs winnen van Corendon Cruise. Dan ga je naar de Canarische eilanden voor een hele week. Voor 2 personen, die kan je ook zomaar winnen. Dus nou ja, als het niet even om de muziek gaat, want dat is natuurlijk het belangrijkste, kan je ook nog kans maken op deze 2 mooie prijzen. Dus absoluut geen reden om niet te stemmen. En ik zeg het hardop, ik moet mijn stemlijstje ook nog even invoeren. Ik kom net terug van vakantie. Ga ik zo naar mijn show meteen even doen.

0: Of die ook in het weekend wordt uitgezonden. Jazeker wel. Van 8 tot 8. Bow wow wow hier bij Veronica. En Do You Wanna Hold Me? Ken jij of hou jij van bijzondere smaakcombinaties? Zoals leverworst met hagelslag of haring op je pannenkoek? Nou, ik hoor ze zo graag. En even over 8 hoor je ook Soul to Soul.
1: Skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we al van weer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: 30 augustus start de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
9: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
10: Doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
1: Doneer op kwf.nl.
2: KWF. Tegen kanker voor het leven.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
5: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
7: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.

0: En zo, omdat elke rit telt.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 8 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nepal heeft een lijstje met specifieke hulp gemaakt na de verwoestende overstromingen van deze week. Ze willen graag vervoer, verplaatsbare bruggen en hulp bij DNA-onderzoek. Nepal zegt algemene zoek- en reddingsacties zelf te kunnen, maar wel hulp nodig te hebben bij het zoeken van mensen in tunnels. Het droge weer is een tegenvaller voor boeren. Ze zien hun oogst met soms van een derde teruglopen, schrijft Trouw. Vooral de boeren die niet mochten sproeien zijn de dupe. Niet alleen valt de opbrengst tegen, de aardappels, uien en wortelen die ze van het land halen zijn ook kleiner. President Trump zegt de grootste oliedeal ooit gesloten te hebben met Venezuela. Amerika kan daardoor rekenen op 65 miljard vaten olie, die volgens Trump een gunstig effect hebben op de benzineprijs. Sinds de VS begin dit jaar president Maduro ontvoerde, probeert Amerika greep te krijgen op de olieproductie in Venezuela. En op een christelijk festival in het Engelse Sussex is een stuk decor op een man gevallen en die heeft het niet overleefd. 6 anderen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Het festival zou meerdere dagen duren, maar is na het ongeluk afgelast. Komen elk jaar zo'n 35.000 mensen op af. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanochtend een paar buien, maar ook af en toe droog. Vanmiddag ook een beetje zon. Er staat een stevige wind en het wordt zo'n 21 graden.
11: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
14: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
13: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
15: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
16: Mooi van Ethos.
17: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
18: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
17: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
19: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
20: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
21: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting.
22: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
21: Dat zeg ik.
23: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind

0: Basis Setup. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Maar 2 dagen om te stemmen voor de top 3000. Ga naar radioveronica.nl en luister vanaf maandagochtend 8 uur. Let's go.

0: Your Head Up hier bij Veronica. Goedemorgen. Ja, dat zei ik toch, Veronica. Goedemorgen, jouw zaterdag start extra lekker hier. En ik vroeg naar jouw bijzondere smaakcombinaties. Komt omdat ik wel iets bijzonders tegenkwam. Iets waar ze heel normaal over doen. Iets wat ze eten in Volendam.
1: Ja, dit is dus een delicatesse in Volendam. Een flip met leverworst en mercies. Vroeger was leverworst goedkoop. En in plaats van een stukje vlees aten de mensen leverworst. Dus bij de maaltijden, op brood, echt overal bij.
0: Nou, ik weet niet of jij hem al eens op hebt. Een broodje leverworst dus met hagelslag. Nee, ik in ieder geval niet. Ik denk ook niet dat het gaat gebeuren. Maar ja, ik was natuurlijk wel benieuwd. Wat eten we nou allemaal zo meer? Misschien inspireren we elkaar nog wel aan de keukentafel. René zegt, mijn schoonmoeder at vroeger haring op een krentenbol. Kaas op een krentenbol, boter op een krentenbol. Dat ken ik allemaal wel, maar haring op een krentenbol. Mm. Hij zegt zelf, ik heb het zelf nog nooit gegeten, maar mijn schoonmoeder wel. Ik moet er niet aan denken. Jeroen zegt een broodje smeerkaas en hagelslag. Nou ja, op zich, kaas. Het klinkt niet zo gek natuurlijk ook, hè? Kaas en chocola. Ja, en Shelly had toen ze zwanger was ook wel een beetje iets bijzonders.
2: Wat mij het eerste trimester van de zwangerschap enorm geholpen heeft, was naturel chips met appelmoes. Met daarnaast een glas met Optimal en ijs. Ja, heel gek, maar het heeft mij echt gered op dat moment.
0: Nou, naturel chips met appelmoes. Laat die gewoon heel even bezinken. Ha-ha.

is nu bezig met You Are The Reason Tour, Somber. En hij stond gisteren in Ierland en hij schreef op zijn Instagram: dit was tot nu toe de beste show uit mijn leven. Nou, dat moet een hele goede show zijn geweest. Heerlijk. Somber dus hier bij Veronica. Nog even wat nagekomen berichten van de smaakcombinaties. Ken je de smaakcombinatie pindakaas met banaan al? Nou, misschien wel. Maar salami op je broodje met Nutella, die had ik nog niet eerder gehoord. Ieder wat wil ze. Tiffany nu, I think we're alone now.

0: Altijd even checken, hè, voordat je gekke dingen doet. I think we're alone, are you bij Veronica en Tiffany. Ja, je hebt nog tot en met morgen om te stemmen op jouw ultieme nummertjes. Die komen in de top 3000. Maandag gaan we weer beginnen. En ik krijg net een lief appje van Natasha. Die doet eigenlijk een oproep aan jou.
1: Het gaat om Rooster Toe van de Dropkick Murphys. Ik probeer het echt al de hele week tijdens de bonanza op de radio te krijgen. En toch wil het gewoon niet lukken. Of misschien toch zoiets van, ja, weet niet of we dat kennen. Maar misschien wil jij me daarbij helpen. Want ik heb het echt nog nooit op de radio gehoord. En het zou toch wel heel mooi zijn om nieuwe muziek op die manier te kunnen introduceren.
0: Ik ben wel een beetje een sukker voor dit soort verzoekjes. Dus ik laat een heel klein stukje voor je horen. Misschien zeg jij inderdaad, nou, dit moet inderdaad een top 3000. En hebben wij daarmee samen Natasja een klein beetje geholpen.

Nou, best wel catchy vind ik. Dankjewel Natasja. Ik heb het heel even voor je gedraaid op de radio. Misschien doet het wat, wat dingen bewegen. Je hebt dus nog een paar dagen om te stemmen op de top 3000.

0: Edu.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Klaar om weer te knallen na je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je hier materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
6: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
10: Het is zomeruitverkoop bij Otrium. Nu met 25% extra korting.

0: Lestoestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
2: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face.

0: Odido.nl/business.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
4: Veronica Weerbericht.
5: De ochtend begint een beetje regenachtig, maar het wordt steeds droger. In de middag meer droog dan nat en de zon schijnt ook nog even. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden vandaag. En ik zie ook bij Flitsmeister, er zijn geen files gemeld, maar ik ga hem toch even meegeven. Er wordt ontiegelijk veel geflitst, dus let op je snelheid.
6: Lisanne Bronckhorst.
5: Dat ben ik. Goedemorgen.

0: Mijn set on you, dat is precies wat Natasha ook heeft gedaan eigenlijk.
1: Zoals het nummer ook zegt, een roostatoeage om zeg maar jouw liefde voor je familie en dergelijke mee te dragen voor altijd. Heb ik ook de vingerafdrukken van mijn opa en oma. Dus ja, het ligt mij gewoon zo dicht op het hart en het is zo'n mooi nummer. En ik heb het ook helemaal gefilmd natuurlijk op de Zwarte Cross, dus het was echt genieten. En ja, dankjewel nogmaals voor het stukje draaien hiervan. Groetjes Natasha, fijne uitzending.
0: Natasha is helemaal blij. En tip van Natasha voor de top 3000, nog 2 dagen om te stemmen. Mattie zegt, Dropkick Murphys, ga ik doen. Ik heb ze ooit gezien op Lowlands. Patrick is er ook heel blij mee en zegt, absoluut erin zetten. En Connie zegt, oh, die had je voor mij wel helemaal mogen draaien. Dus zo leuk dat we op deze manier elkaar toch een beetje inspireren voor de muziek. Want als je het hebt over de top 3000, ja, dan kan je best wel een lijstje vullen. Maar alsnog, er is zoveel goede muziek gemaakt. Dus soms moet je elkaar een klein beetje attenderen. Dank daarvoor, Natasha.

Lenny Kravitz en Fly Away. Je moet er wel wat voor opgeven hoor. Vlees, vis en zuivel, alleen maar trainen. Volgens mij drinkt deze gast alleen maar water. Maar hij ziet er wel heel goed uit. Ik heb een heerlijk trio voor je klaarstaan. Even een muzikaal cadeautje vanuit mij. De Dijk komt eraan. Etta James. En ook deze. Monsters and Men. Little Talks.

We duiken zo in het jaar 1999. Goede kans dat je deze hotties wel had hangen op je zolderkamertje. Ik in ieder geval wel. De muzikale battle die start zo rond 20:15. En jij bepaalt welke plaat er wordt gekild. En deze ook naar 9 vind je hier bij Veronica. Baby.

0: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
6: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
6: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea, 1,5 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
10: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
11: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
10: Werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
12: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
13: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
12: Laptop snel leeg? Voor notebook-accu's en adapters ga je naar 123accu.nl.

Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Ons CW-fotoboek is er.
4: Spannend!
3: Wat is die mooi geworden?
4: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: Spieropbouw, afvallen of gewoon fit te worden.

0: in sportvoeding.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar €1,69.
3: Nu hou hè, dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 piek kiwi gold. 500 ml. 1,5 liter. Maar €1,69.
3: Nu hou hè.

0: past dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 9 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nepal denkt nu al 4 à 5 miljard dollar nodig te hebben voor wederopbouw na de verwoestende overstromingen van deze week. Het is een grove schatting, zegt de minister van Financiën. Intussen vraagt Nepal om specifieke hulp, bijvoorbeeld verplaatsbare bruggen, vervoer en hulp bij identificatie van lichamen. Boeren merken dat het droog geweest is, want de oogst valt tegen, schrijft Trouw. Wat ze van het land halen is niet alleen minder, de uien, aardappelen en wortelen zijn ook kleiner dan normaal. Lagere opbrengst zien we ook bij graan, zoals tarwe en gerst, maar die is wel goed rijp door de vele zonuren. De bekentenissen van het meesterbrein achter de aanslagen van 9-11 zijn ongeldig verklaard. Volgens een militaire rechtbank heeft hij ze niet uit vrije wil afgelegd, maar onder dwang. De man werd gemarteld. De aanklagers zijn nu bang dat de zaak nog langer duurt en dat er misschien nooit een definitieve uitspraak komt. En een medewerker van het Witte Huis, die van tevoren wist wat president Trump in zijn toespraken zou gaan zeggen, moet $170.000 betalen. Op een site waar je kunt wedden op voorspellingen had hij veel geld verdiend. De man bediende de autocue, het schermpje waarop de tekst van toespraken te zien is. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanochtend een paar buien, maar ook af en toe droog. Vanmiddag ook een beetje zon. Er staat een stevige wind en het wordt zo'n 21 graden.
4: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: De kippieplank, gevarieerde hapjes in een handomdraai op tafel.
9: Kippie!
10: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop stee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
12: Woehoe!
11: 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
15: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
17: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hanson zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
2: Je hebt nog maar 2 dagen om te stemmen voor de top 3000. Ga naar radioveronica.nl en luister vanaf maandagochtend 8 uur.

0: en Bitterfruit.
1: Veronica, Lisanne Bronckhorst.
0: Goedemorgen op jouw zaterdagochtend hier bij Veronica. Ja, een paar bakken koffie en wat goede muziek, dat maakt je wel lekker wakker. En ik had beide nodig vanochtend. Oh, mijn hemel. Mijn zoontje werd, toevallig doet het niet zo vaak hoor, maar die werd elke 2 uur wakker. Dus ja, dat ervaar ik dan zelf wel een beetje als pittig. Dus ik loop hier een klein beetje als een zombie erbij. Maar dan krijg je zo'n audio-appje van je man. Ja, en dat maakt dan gewoon alles goed. Gewoon echt alles goed. Ja, hij zit in een fase dat hij probeert te praten. Dit is toch... Ja. Dit maakt mijn ochtend. Nou, ik dacht misschien, ik deel even deze zonneschijn. Deze zonneschijn wat Benjamin heet. Op deze druilige ochtend, want dat hebben we nodig. Wat zonneschijn, koffie en goede muziek. En we gaan ook van start met het Kill Your Darlings momentje.
1: Kill Your Darlings.
0: Ja, ze waren alle twee pop-iconen uit de late jaren 90. En ook in de vroege jaren 2000 waren ze immens populair. Maar muzikale samenwerking is er helaas nooit voor gekomen. Was ik wel benieuwd naar geweest, wel nieuwsgierig. Ik denk dat dat best wel interessant had geweest, maar ach, het is er niet. En ze nemen het dus vandaag tegen elkaar op in het Kill Your Darlings momentje. Jij hebt het voor het zeggen. Jij bepaalt welke van deze twee plaatjes zo gekild wordt. Dus zorg ervoor dat je telefoon bij de hand hebt. Stuur een appje. Spreek wat in via de spraakmemo-functie. En laat even weten. Wie wordt er gekild? Robbie of Britney?

mag het zeggen. Alle twee 90s Zero Heroes zijn het toch wel. Robbie Williams, She's the One. En Britney Spears en Baby One More Time. App het maar door. Welke van deze twee kill jij?

0: Ray en Where Is My Husband. Vooralsnog heeft het me nog niet gevonden. Dus meld je aan, mocht je geïnteresseerd zijn. Hey, The Battle, She's the One van Robbie Williams neemt het op tegen Baby One More Time van Britney Spears. En Bastiaan, die had een, ja, die had een mening.
1: Goedemorgen. Nou, we killen Britney. En Robbie Williams mag van mij deze keer gekild worden.
0: Ik hoorde twee keer killers. Ik dacht, hè, wat snap ik het nou niet?
1: Goedemorgen. Nou, we killen Britney.
0: Kijk,
1: en Robbie Williams mag van mij deze keer gekild worden.
0: Het was een goede oude woordgrap die Gerard Ekdom zeker kon waarderen. We killen Britney. Nou, je hebt nog een paar minuten om jouw stem uit te brengen. Kijken of Bastiaan zo gelijk heeft.

0: Waarschijnlijk het gevoel als het moment dat je net een beetje verliefd aan het worden bent. Of natuurlijk al heel veel jaartjes gewoon gelukkig. Every time I think of you.
1: Kill. Kill your darlings.
0: Aangebroken bij het moment waar jij helemaal de dienst uitmaakt. Het Kill Your Darlings momentje. Twee parels in dit geval uit jaren eind 90, 1999 om precies te zijn. Nemen het tegen elkaar op. Waren toen immens populair. Robbie Williams en Britney Spears. Ja, misschien dacht je dat ik Robbie Williams boven mijn bed had hangen. Maar ik was toch echt wel, best wel onder de indruk van Britney. Dus die poster had ik in mijn kamer. She's the One neemt op tegen Baby One More Time. En we kunnen er lang of kort over doen. Maar het was geen hele harde, zware, uitputtende battle deze ochtend. Soms is het gewoon heel erg duidelijk wat je nodig hebt. Of juist niet natuurlijk. Wat we niet nodig hadden was Britney Spears deze ochtend. 72% had gestemd om haar te killen, dus zodoende. En we maken ruimte voor Robbie.

0: ene lijst met 3000 nummers. Houdt Nederland in zijn greep.
1: Ik kom van mijn therapie af, ik kom zo weer terug.
2: Iedereen is bezig met die ene vraag. Wat staat er dit jaar in de Radio Veronica Top 3000?
0: Welk lied krijg je luidkeels mee?
2: Welke ballad ontroert je elke keer weer?
3: Hallo.
0: Bij welke plaats sta je te dansen op de bar?
2: Kortom, wat mag er niet ontbreken?
0: In de Radio Veronica Top 3000.
2: Dat bepaal jij. Ga naar radioveronica.nl en stem.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
14: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
15: Hé, hey, wat doe jij nou?
14: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke €10 aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
16: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
18: Veronica Weerbericht. De ochtend begint regenachtig, maar het wordt steeds droger. In de middag meer droog dan nat en de zon die gaat ook nog even schijnen. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. Ja, en als ik het weerbericht moet geloven van deze hele week, blijft het wel een beetje grijs, grauw en nat. Met hier en daar ook wel wat droge momenten. Maar ja, mijn vraag aan jou is het al tijd voor pepernoten? Ja! Nou, halen dan!
0: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van Gerard Ekdom.
0: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
2: En nu,
0: Lisanne Bronckhorst.

Cher. Ja, en leeftijd is maar een getal, hè. Ze is 80, maar ze lijkt op begin 50. Haar vriendje is overigens 40 jaar oud, dus dat leeftijdsverschil van 40 jaar, dat zie je bijna niet. En zoals ze zelf al zei, het enige wat je nodig hebt is love and understanding. Het lijkt soms op de winkels elk jaar eerder die kruid- en pepernoten weer in de schappen brengen. Ik heb het zelf ook al het gevoel. Ik denk van, hè, nu al? Elk jaar komt dat gevoel weer. Hè, nu al? Ik heb het even onderzocht en het antwoord is nee. De winkelketens doen de pepernoten niet eerder in de schappen. Ook al heb je dat gevoel misschien. Alle winkels, ik heb het even gecheckt, die brengen de pepernoten rond een weekje of 3-4 van augustus. Die brengen ze dan in de schappen. Moet ik wel zeggen voor de oplettende luisteraar, nee, voor de oplettende pepernootfanatiekeling. Bij de Action waren ze er al als eerste bij. En dan de grote vraag, heb je er al eentje op, een pepernoot? Nou, met deze week in het weer wil ik zomaar een zakje halen, denk ik.

0: pressure. Ik kreeg net het lijstje binnen van Natasja voor de top 3000. Zit er sowieso eentje bijna van Queen. I want to break free. Je kan tot en met morgen stemmen, hè, voor de top 3000. Doe dat vooral. Ook wat me opvalt is Iron Maiden, Little Lies van Fleetwood Mac. Vind ik superleuk. Snow Rattle Chili Peppers zit ook in mijn lijstje. Ja, en deze mag ook niet ontbreken. Ben ik ook helemaal gek van Elvis Presley en Kent. Help falling in love. Ach, wat heerlijk toch om zo bezig te zijn met muziek. Tot en met morgen kan je stemmen voor de top 3000. En maandag beginnen we om 8 uur bij Actom in de Morgen. En nog heel even terug over die pepernoten. Mijn vraag was, hebben we er al wat van gegeten?
1: Ja, zeker. En het liefst met witte chocolade. Oh, al een paar weken geleden, joh. Weer Hans, zo zie je de zak, zo is die leeg.
2: Pepernoten niet, die rare taaihompen, daar vind ik niks aan. Maar kruidnootjes, ja, weet je, daar ben ik gewoon gek op. Inderdaad, de eerste twee zakken zijn alweer in huis. De eerste zak is alweer op.
0: Lekker hoor, de eerste zak is alweer op. Oh, sorry, ik zat er even wat aan vast. Dat moet natuurlijk niet. Ja, pepernoten, kruidnoten. Ik ga echt deze week het zakje halen. En wat Mark mooi zei, Hans Kazoom, zo zie

0: ethisch. Klassieker zoals je van ons gewend bent. Ik heb even gekeken. De plaat waarmee die start is precies hoe deze hele week gaat. Het gaat namelijk een beetje regenen. It's Raining Again van Supertramp komt eraan.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
3: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
4: Maar je moet gewoon je boek halen.
3: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: DJ Open Festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
8: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
9: Hey.
10: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
9: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
10: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
11: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
12: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
11: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies... weet je zeker dat het goed wordt geregeld... en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
14: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
13: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
15: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Jojo.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag... hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
19: 30 augustus start de week tegen kanker.
20: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
21: Jij waarschijnlijk ook.
22: Iemand die je dierbaar is.
20: Of was.
22: Tijdens de week tegen kanker samelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek...
20: en de beste zorg.
22: Voor wie geef jij...
23: Doneer op kwf.nl.
24: KWF. Tegen kanker voor het leven.
25: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
26: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
22: Doneer op kwf.nl.
24: KWF. Tegen kanker voor het leven.
0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 10 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nepal heeft waarschijnlijk tot wel 5 miljard dollar nodig om de boel weer op te bouwen na de overstromingen. Volgens de minister van Financiën gaat het om een schatting, omdat de schade nog in kaart wordt gebracht. Bij de ramp zijn inmiddels ruim 600 mensen omgekomen en worden zo'n 2500 mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. Nederlandse speurhonden gaan de komende week in Suriname zoeken naar de verdwenen filmproducent en DJ Rodney Leisner. 2 weken geleden verdween hij. Zijn auto is wel gevonden, in brand gestoken en begraven. Zijn 3 verdachten opgepakt. Naar een 4e is de politie nog op zoek. De inwoners van IJsland kunnen vandaag in een referendum beslissen of er opnieuw gepraat gaat worden over een EU-lidmaatschap. Die gesprekken liepen dik 10 jaar geleden stuk. Het referendum gaat dus niet over de vraag of IJsland wel bij de EU moet. Daar kan eventueel later over worden gestemd. En de luchthaven van Nashville wordt binnenkort waarschijnlijk vernoemd naar Dolly Parton. De staat Tennessee werkt er serieus aan nu ze is overleden. Het is al besproken met de familie en die vindt het een grote eer. Van de 50 grootste luchthavens in Amerika zou Nashville de eerste worden die vernoemd wordt naar een vrouw. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanochtend een paar buien, maar ook af en toe droog. Vanmiddag ook een beetje zon. Er staat een stevige wind en het wordt zo'n 21 graden.
21: En dan Veronica Verkeer. Dit zijn de 3 langste files. De A1 Amersfoort richting Apeldoorn voor Barneveld een kwartier. A28 Zwolle Amersfoort voor de brug Katerveer 9 minuten. En de A76 Geleen richting Keulen voor de Duitse grens 12. Dan meldt Flitsmeister 21 snelheidscontroles. Je kan ze allemaal vinden en melden in de Flitsmeister app.
0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
27: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Controllers, je kan ze allemaal vinden en melden in de Flitsmeister app.

0: Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
1: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: vandaag. Check sportcity.nl.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Spieropbouw. Afvallen of gewoon fit te worden. Je doet

0: beste in sportvoeding. Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie-lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal-preppers, fitboys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren. Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Je hebt nog maar 2 dagen om te stemmen voor de top 3000. Ga naar radioveronica.nl en luister vanaf maandagochtend 8 uur.

0: Living in a Box en Living in a Box.
1: Iedere zaterdag en zondag hoor je tussen 10 en 6 de beste 80's op Radio Veronica.
0: En we zijn weer los. Goedemorgen, het is 29 augustus. Al bijna is het zover. Maandag starten wij met de top 3000. De lijst die je zelf hebt kunnen samenstellen. Of tenminste, dat kan je nog doen. Maar dan moet je wel snel zijn, want morgenavond dan sluit de stembus om 6 uur. Dus heb je nog niet gestemd op je favoriete hits? Je kan dat doen op radioveronica.nl. Hey, welkom, de beste 80's dus. Echt volgens velen toch wel het lekkerste muziekdecennium. En heb jij nou iets waarvan je denkt, dat wil ik even horen? Laat het mij vooral weten. En je kan me vinden via de gratis Radio Veronica app. Een tijdje geleden ging er een verhaal de ronde dat er nieuw materiaal zou komen van Van Halen. En wel, materiaal dat was opgenomen, maar nog niet helemaal was afgemaakt. En Steve Lukather van Toto, die zou dat gaan doen. Nou, het hoge woord is er nu uit. Het gaat niet door. Nee.

0: Donna Summer, she works hard for the money. And Van Halen at Jump.
1: Hey, it's time for a record. Here you go.
2: Girl, put your records on. Tell me
0: song. Zometeen weer wat van vinyl trouwens. Lisanne is er ook nog. Die gaat ons zometeen vertellen wat de meest verkochte dingen zijn op vinyl deze week. Maar wat ik nou van de week las, vond ik grappig. Ik weet niet of jij ze weer koopt, maar de cd's schijnen nu vinyl in te halen. Tenminste, in Amerika blijkt dat in de eerste helft van dit jaar 16% de verkoop van cd's is gestegen. En vinyl die stagneert op zo'n 2,4%. Dus als het een tijd zo doorgaat, dan gaat het gewoon elkaar inhalen. En het schijnt te maken hebben met het geld. Nou ja, je weet zelf, een nieuwe vinylplaat is best wel duur, hè? 35, 40 euro. Tenzij je net als ik af en toe de rommelmarkten afstruint en dan weer alle hits van Vader Abraham tegenkomt. En het is ook omdat K-pop allemaal op cd uitkomt. En ja, een vinylperser, een maat van mij heeft van de week nog een vinylplaat geperst. Dat duurt een aantal maanden. En een cd-persen, dat gaat in een paar weken. Oké, dus leuk. Wie weet kunnen we dan binnenkort ook cd's draaien. Alleen het jammere daaraan is, er valt verder weinig aan te beleven. Gewoon van het klepje open erin en playen. Wij draaien sowieso de allerbeste ethisch. Je hoeft dus niks te doen. Gewoon je radio op Radio Veronica te zetten. We hebben trouwens ook een stream met 24 uur per dag. 7 dagen per week alleen maar de beste ethisch. En ook met 90's. Dat vind je allemaal in de Radio Veronica app en op radioveronica.nl.

0: Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio. Yeah.

het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis.

0: verstopt.
1: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
3: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
5: Woehoe!
4: 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Scherp zien zonder bril of contactlenzen? Feio. Levenzonderbril.nl.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
7: Ping, ping, ping, ping, ping.
6: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe

0: bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
3: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Veronica Weerbericht.
8: Vanochtend zijn er nog wat buien mogelijk, maar er komen ook wel droge momenten. Hè, kleine troost. Vanmiddag af en toe zon, stevige zuidwestenwind, 20 tot 22 graden. Vanavond wordt het wat onstuimiger met weer flinke buien en veel wind. En de komende dagen ziet het er niet al te rooskleurig uit. Vooral veel buien en heel veel bewolking.
9: Maurice Verschuren.
10: Hallo, vers bakkie koffie.

0: Lekker dit, hè? You're the Gypsy van Fleetwood Mac en Bon Jovi and You Give Love a Bad Name.
1: Move the needle back to the beginning and play the record over again right now.
2: The Vinyl Countdown.
0: Het is weer tijd om het leukste te draaien van de platenspeler. Ik kreeg heel veel appjes vorige week dat er een limited edition is van de platenspeler die wij hier hebben. Dus als je nu al je geld wil uitgeven voor de feestdagen.
3: Ja.
0: De zogenaamde Technics SL1200 MK7. Het klinkt als een vliegtuig, maar ja. Het is een platenspeler.
3: Waarschijnlijk wel met een flink prijskaartje.
0: Er zijn allemaal jubileum edities van. Ik ga zo meteen iets draaien van de plaat. Wat wordt het meest verkocht deze week, Lisanne, in de Vinyl 33?
3: Ik heb een top 5 voor je. Eentje die ik heel mooi vind. André Hazes, Live in Concert. Of live een concert moet ik natuurlijk zeggen. Benidorm stond die. Ja. Nummer 4, Olivia Rodrigo. You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. 3, Ariana Grande, Petal. Kiss Destroys Anaheim van 76. Nummer 2. Ja. En nummer 1 staat Phoebe Bridgers en Lost Weekend. En op nummer 4, die Olivia Rodrigo, wil ik toch even wat toevoegen.
0: Ja.
3: Ik was van de week had ik vakantie, zodat ik een tijdschriftje te lezen. En zij leeft haar leven op een bepaalde manier. Ze zegt zelf, als je te druk bent met iemands kaarten te bekijken, kijk je niet meer naar die van jezelf. Dus eigenlijk vergelijk niet te veel en leef gewoon je eigen leven.
0: Super waar.
3: Die bleef bij mij heel erg hangen.
0: Mooi. Ja, ik denk dat we dat allemaal wel eens hebben. Zeker met social media en zo.
3: Zeker, nou precies.
0: Ik wil ook zo wat is het, gezond en fit en zo zijn.
3: Ja,
0: en dan is iemand gewoon 15 jaar jonger, hè? Even kijken. Oh, wacht. Wat ik wilde gaan draaien is uit de jaren 80. Hits album 5. Maar ik moet hem even goed zetten. Hoppakee. Daar staan inderdaad, je hoort het al, de Final Countdown staat erop. Don Johnson, Heartbeat, echt allemaal rammers. En deze,
3: ja,
0: deze ga ik draaien van de SL12, 1200 MK7.
3: De kolenreclame.

0: Eddie Grant en Electric Avenue. We hebben ze weer met liefde, plezier en passie en toewijding voor je uitgezocht. En Ben, die was ook blij met deze.
1: Zo, ben gelijk weer wakker. Super vet plaat. Top.
0: En daarvoor Wham van de plaat Edge of Heaven. En morgenavond hebben wij dus 2 uur lang alleen maar vinyl. Wouter van der Goes met zijn platenzaak. En we zullen morgen ook even gaan checken wat hij allemaal gaat draaien. Want hij zoekt dat dan van tevoren uit en zo. En dan kunnen we een beetje kijken wat we kennen verwachten. Overigens, vandaag en morgen zijn de laatste dagen dat je kan stemmen voor de Radio Veronica Top 3000. Wat vind jij nou de beste muziek aller tijden? Laat het ons weten. Je kan nu nog stemmen op radioveronica.nl. Outfit.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
4: Ons CW-fotoboek is er.
5: Spannend!
4: Wat is die mooi geworden?
5: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
4: Het voelt alsof we er weer zijn.
6: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
7: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
6: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Atlantic warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
10: Müllermilk, the moo you can't resist.
8: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
12: Nu al hè, dus niet straks.
13: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Het is gekkenhuis bij Leenbakker.

0: Wakker.nl. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
1: Nu halen, dus niet straks.
2: Fans van voordeel.
3: Aldi, je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Alle verf super voordelig.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches on the look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: En de beste deals. Met alleen vandaag tot 20% korting op jouw Asus setup. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
3: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
1: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 11 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Rusland heeft afgelopen nacht weer doelen in Oekraïne bestookt en daarbij zijn 27 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Een van de aanvallen was op een munitiedepot in de buurt van Kiev. De belangrijkste weg naar Kiev was afgesloten om ruimte te geven aan brandweer en reddingsploegen. Het stadhuis in Oslo is open voor iedereen die het condoleanceregister wil tekenen voor de gisteren overleden Noorse koning Harald. Burgemeester van Oslo tekent als eerste. Zij zou gisteren trouwen, maar heeft haar huwelijk even uitgesteld. Ook bij andere plekken in Noorwegen kunnen rouwregisters worden getekend. Op de A15 van Gorinchem richting Europoort is een vrachtwagen gekanteld. Het gebeurde na een botsing met een personenauto. De bestuurder daarvan raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. De vrachtwagen was leeg. Hij ligt dwars op de weg en voor een deel op de vangrail. Er is veel schade. En de Belgische Gezondheidsinspectie gaat onderzoeken of een Nederlandse massadonor ook in België actief was. Media daar schrijven dat hij 6 kinderen heeft verwekt. In ons land zou het om meer dan 120 kinderen gaan. Hij doneerde zijn sperma niet alleen via klinieken, maar kwam via internet ook direct met vrouwen in contact. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanmiddag droger met af en toe zon, waait flink en het wordt zo'n 21 graden. Vanavond en vannacht onstuimig met veel buien en wind.
7: Nou, dan Veronica Verkeer voor je. Er staat 42 kilometer in totaal. Dit zijn ze vanaf 10 minuten of met een bijzondere oorzaak. A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Barneveld 10. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland een kwartier. En de N296 Susteren-Maaseik voor Roosteren 11 minuten. Dan meldt Flitsmeister op dit moment 18 snelheidscontroles. Je kan ze allemaal vinden en ook melden in de Flitsmeister-app.
8: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die...
7: Snelheidscontroles, je kan ze allemaal vinden en ook melden in de Flitsmeister-app.

0: En Edith keukenpapier Superior per pak, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
2: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
2: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
4: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
4: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
7: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
8: Boekhouden leuk?
9: Ja, echt wel, met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting, daar kun je op rekenen.
10: Je hebt nog maar 2 dagen om te stemmen voor de top 3000. Ga naar radioveronica.nl en luister vanaf maandagochtend 8 uur.

0: Stevie Wonder, Do I Do. Peter Gabriel ook nog een sledgehammer.
1: Gentlemen and ladies, let the mayhem begin.
0: Peter Gabriel die zit niet stil trouwens. Hij heeft een paar jaar geleden het album I.O. Gemaakt. En dat deed hij op deze manier. Iedere volle maan kwam er een single uit. En dan had hij vanwege de maan een bright side en een dark side mix. Nou echt, je moet dat een keer checken als je zin en tijd hebt. Want daar staan een paar hele mooie nummers aan op. Maar hij dat was klaar en toen dacht hij, weet je wat ik nou ga doen? Dan ga ik het omdraaien. Nou doe ik O.I. En ook nu weer dit jaar brengt hij iedere volle maan een track uit. We zitten nu al op de 7e of de 8e of zo. Dus ja, echt, die Peter Gabriel, dit is prachtig, joh. Die doet gewoon waar hij zin in heeft. Je hoorde Sledgehammer bij Radio Veronica. De allerbeste 80's hoor je hier bij mij en bij Dennis Hoebe. Vanaf 2 uur Dennis en mij tot 2 uur. En als ik iets voor jou kan draaien, laat het weten. Het moet wel zijn uit de jaren 80, hè. Want we hebben dus een decennium met alleen maar rammers. R.E.M. komt eraan, The One I Love. Er is trouwens nieuws over Michael Stipe. En de dat jaagt je de stijpen op het lijf, als je dat hoort. Vertel ik je zo meteen. Eerst Roxette, die overigens zouden gaan toeren. Maar dat gaat niet door. Dat is ook weer zoiets, hè. Hou nou toch eens op met dat afzetten van die tours. Het is verschrikkelijk. Ze zouden hun 40-jarige jubileum vieren. Maar ze hebben problemen met de logistiek en de kosten. Dus het is afgezegd, helaas. Nou, moeten we deze nog maar eens een keer opzetten. Listen to your heart bij Radio Veronica. Roxette.

one I love, R.E.M. Ik zei net al, er is nieuws over Michael Stipe. Hij zou dus met een nieuw album komen. En hij zegt, dat doe ik zonder band. En dat is heel fijn, maar dan hoef ik niet te overleggen. Niemand heeft iets te zeggen, alleen ik bepaal hoe het gaat klinken. Maar hij, het is ook slecht nieuws. Hij zegt, we gaan iets heel anders doen dan R.E.M. Het wordt allemaal synthesizers, elektronische texturen, onconventionele ritmes. Dus je hoeft niet te wachten op een nieuwe Losing My Religion. Waarschijnlijk. Het wordt waarschijnlijk iets heel anders. Maar goed, hij is ermee bezig. We houden het in de gaten. En als het dan uit is, dan zullen we daar ongetwijfeld iets van draaien. Om vervolgens weer zo'n knaller van R.E.M. in te starten. Hè? Dit is

0: vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.

0: Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
1: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, witkleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
7: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.

0: altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
1: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe collectie van...

0: Veronica weerbericht.
1: Het is wisselvallig. Een komen en gaan van buien. Vanmiddag is het heel even wat droger, maar vanavond komen ze weer terug. Er kunnen ook zware windstoten voorkomen, vooral aan de kust. Morgen en de dagen daarna blijft het voorlopig wisselvallig. En temperaturen zo rond de 19 à 20 graden.
2: Dit is Radio Veronica.
0: Het station van Gerard Ekdom.
2: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
0: En nu
2: Maurice Verschuren.
0: Met de

Michael Jackson hoorde je daar straks. Wanna be starting something. En dit was Tom Robinson. En Michael Jackson die heeft natuurlijk nu weer een heleboel aandacht met de film Michael. Er komt ook een vervolg. Maar de film van Michael Jackson die jij misschien over het hoofd hebt gezien, net als de rest van planeet Aarde, is Ghosts uit 1996. Dat ding is 2 jaar geleden geremasterd online gezet in super HD kwaliteit. En de afgelopen maanden gaat dat ding door het dak qua views. Het is Michael Jackson in een verlaten landhuis die allerlei geesten om zich heen heeft en geesten speelt. De burgemeester van het dorp komt binnen, wil hem eigenlijk weg hebben. Wordt ook gespeeld door Michael Jackson. Helemaal met een waanzinnige vermomming. En het is echt zoals we kennen van hem, eigenlijk in de sfeer van Thriller. Al die geesten gaan dansen, de choreografie, het is om je vingers bij af te likken. En de muziek, jongen, dat knalt eruit. 30 jaar oud en het ziet er waanzinnig uit. Ik heb het gisteravond namelijk even opgezet thuis. En ik was echt onder de indruk. Ik dacht echt van, god, die gekke Wacko Jacko, die vooral in die tijd natuurlijk echt knettergek was. Dat is wel echt iets om echt te gek om te kijken. Dus ben jij hem ook vergeten zoals iedereen? Check even de film Ghosts. Je kan het gewoon vinden op YouTube. Het kanaal heet JM Remasters of zoiets. Daar staat het op. Echt heel erg leuk. Ben benieuwd wat jij ervan vindt. Waanzinnige muziekfilm in de stijl van Thriller, maar dan 1996. Even checken. Dit is Radio Veronica, de allerbeste 80's. Hoor je hier met straks nog Neil Young voor je Rockin' in the Free World. En dit is Such a Shame.

0: Neil Young and Rockin' in the Free World.
1: Lori's Prescription.
2: If radio DJs have taught me anything about radio, it's that you gotta do two things. Turn it up and rip the knob off.
3: Neil Young heeft eerder dit jaar zijn hele Europese tour geschrapt, inclusief een concert dat gepland stond in Weert met de Chrome Hearts. Hij zegt, het is gewoon niet het juiste moment nu.
4: Ja.
3: Toch is er ook goed nieuws, want er komt nieuw materiaal aan. Over een aantal weken, 18 september, komt er een nieuw album van Neil Young en The Chrome Hearts. En dat heet Second Song. Er staan 7 nummers op. En dan hoor je misschien denken, wat is 7? Oh, een beetje weinig. Maar de eerste die is al uit en dat duurt 11 minuten, die plaat. Dus als je zin hebt in een lekkere, lange Neil Young track samen met de Chrome Hearts, binnenkort komt het uit. Hey, over een aantal minuten is het weer tijd voor Fout van Oud. Heb jij een lekkere foute classic uit de jaren 80? Zo'n plaat die eigenlijk niet kan? Nou, het maakt mij helemaal niks uit. Ik draai ze gewoon. Geef het maar door via de app, kan ik het zo voor je draaien. Monica.
5: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie-lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal-preppers, fitboys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
6: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
8: Ons CW-fotoboek is er.
9: Spannend!
8: Wat is hij mooi geworden?
9: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Het voelt alsof we er weer zijn.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
12: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
13: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
17: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
18: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
17: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
18: Ja, klinkt logisch.
19: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
20: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
21: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
22: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
23: Kom naar Kippie, met bijna 80 winkels. Altijd in de buurt.
24: Kippie.
25: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel

0: Bakker.nl.
1: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Fix die ruit voor je vakantie.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
7: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 12 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In de regio Butsja, vlakbij Kiev, zijn zeker 27 mensen gedood door een Russische aanval. Vielen ook tientallen gewonden. Bij een droneaanval werd een munitieopslag geraakt en daar brak brand uit. Ook veel woongebouwen liepen schade op en daarom werden honderden mensen geëvacueerd. In Eindhoven is vannacht in een steeg achter een appartementencomplex een zwaargewonde vrouw gevonden. Ze zou van een balkon zijn gevallen. Omdat de politie de omstandigheden verdacht vond, is een man opgepakt. Hij had de politie ingeseind over het incident. De man woont in het complex en kende het slachtoffer. Belgische gezondheidsautoriteiten onderzoeken of de Nederlandse massadonor Simon ook in België actief was. Volgens mediaberichten zou hij daar 6 vrouwen hebben geholpen als spermadonor via klinieken of direct contact. In ons land zou hij meer dan 120 kinderen hebben verwekt. Veel meer dan is toegestaan. En Formule 1 wereldkampioen Lando Norris blijft langer bij McLaren. Hij heeft zijn contract verlengd en blijft tot zeker eind 2030 bij de renstal. In het contract zit ook nog een clausule dat hij langer kan blijven. McLaren is mijn thuis, zei hij na de verlenging. Norris won afgelopen weekend nog de Grand Prix in Zandvoort. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanmiddag droger met af en toe zon. Het waait flink en het wordt zo'n 21 graden. Vanavond en vannacht onstuimig met veel buien en wind.
10: En dan Veronica Verkeer, 48 kilometer in totaal. Dit zijn ze vanaf 11 minuten. A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Barneveld, 11. Dan de A2 Utrecht richting Den Bosch voor Waardenburg, 24. En de N303 Barneveld-Harderwijk voor Ermelo, 12 minuten. Voor de kortere files en alle snelheidscontroles kijk je op de Flitsmeister-app.
11: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
12: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
11: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
13: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
14: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
15: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste de bed.
14: Ontdek meer op vattenval.nl. Er is altijd een

0: initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe collega's.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
2: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
3: Domino's. Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Je hebt nog maar 2 dagen om te stemmen voor de top 3000. Ga naar radioveronica.nl en luister vanaf maandagochtend 8 uur.

0: der 80er Jahre. Hier bei Radio Veronica. Spider-Murphy Gang hört ihr einen Skandal in Sperrbezirk.
1: Maurice Verschüren.
2: Hey, du bist ein sehr, sehr geiler Typ. Du siehst immer top aus. Top Outfits, top Frise übrigens auch. Sehr, sehr geil. Lass dir nichts anderes erzählen. Du bist sehr geil. Du bist super geil.
3: Das Weekend von Radio Veronica ist 80s only.
0: Tot 6 uur hoor je vandaag en morgen de allerbeste muziek uit de jaren 80. En zometeen is het tijd om het kopje beste heel even een klein beetje opzij te zetten. Een beetje los te laten, want dan is het weer tijd voor Fout van Oud. Er komen echt al veel leuke dingen binnen, moet ik zeggen. Ik sta echt te kijken van het feit dat we gewoon nooit klaar zijn met dat item. Er komen blijven platen binnenkomen dat ik denk, hier heb ik nooit aan gedacht. Want er is ook heel veel foute muziek gemaakt in de jaren 80. En aan jou om even na te denken. Wat wil je horen uit die tijd? Dat eigenlijk niet kan, maar best wel leuk is om eens een keer op de radio te horen. Het moet wel zijn uit de jaren 80. Dus suggesties zijn nu welkom via de gratis Radio Veronica app.
4: Hello, this is Lionel Richie. I mean, excuse me. Hello, this is Lionel Richie on Radio Veronica.

0: vogel van me. Goed dat je erbij bent. Het weekend met de beste 80's. Snowy White hoorde je, Bird of Paradise. En we hadden ook nog Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Jan die appt mij, die zegt iets fout uit de jaren 80. Nou, Lee Towers en Anita Meijer, Run to Me. Hollywood in de polder, Vanessa, Upside Down. En Barbarella's, The Pin-Up Club. Ojojojojo, en wat schrijft hij daarbij bij de Pin-Up Club? Toen rode oortjes voor menig luisteraar van nu. Ja, tegenwoordig kan dat allemaal niet meer. En aan de telefoon heb ik Natasha, hallo daar.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ja, jij bent toch een graag geziene gast in dit rubriekje met foute platen. En ik vind het echt knap. Jij hebt echt een hele bibliotheek in je hoofd zitten eigenlijk, hè? Met platen.
1: Ja, nou, het is niet helemaal gezond misschien van tijd tot tijd. Maar ik ken zoveel, dat het is onvoorstelbaar.
0: Ja, en nu kwam jij met een hele leuke. En die kunnen wij niet aan ons voorbij laten gaan. Vertel eens even, Natasha, welke plaat wilde jij horen?
1: Dat gaat om Trio met Da Da Da. Dat is echt zo'n Duits pareltje uit 82 volgens mij.
0: Ja, dat is toch aha, aha, aha. Toch?
1: Ja, nee, volgens mij was dat het inderdaad. Ja, maar het is gewoon iets... Ja.
0: Ja, een kleine waarschuwing. Hij blijft de hele dag in je hoofd zitten, hè? Dat is wel zo.
1: Ja, dat is het vreselijke met dit nummer inderdaad.
0: We gaan hem lekker draaien en maken nog een mooi weekend van, Natasha. Dank je wel weer, hè?
1: Ja, jou ook bedankt. Hey, doei.

0: Vincent en Face the Face. En er kwamen nog heel veel appjes binnen over onze fout van oud. En eigenlijk met de strekking, draai dan ook eens even de Nederlandse versie. Die heb ik erbij gepakt.
1: Bla, bla, bla, bla.
0: En die is van Bob Barbecue en Willy Woodby plus Agathe en bla, bla, bla, joh. Hey, zo even.

0: ook verkeer helemaal willen kijken. Er is ook een heel mooi videoclipje online. Bob Barbecue en Billy Woodby plus Agathe en bla bla bla bla bla. Oké, meer uit de '80s zometeen. Foreigner komt eraan. I Wanna Know What Love Is. En ook Salt and Pepper met Push It.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdekens.

Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment.

0: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
1: 30 augustus start de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
5: En de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
7: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
10: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
12: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
14: Veronica Weerbericht.
15: Er is één grote wisselvallige bende dit weekend. En komen en gaan van buien. Vanmiddag hier en daar wel wat droger, maar vanavond dan komen de buien terug. Gaat het ook flink waaien. Met ook zware windstoten, vooral aan de kust. Ook morgen en de dagen daarna. Ik word zo enthousiast van dit weer. Hè. Blijft het wisselvallige temperaturen rond de 19 à 20 graden.
16: Maurice Verschuren.
17: I can't deal with people anymore. It's just, everyone sucks so hard, you know? Everybody is so stupid. And they all walk around going, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

Peppa een rechtszaak aan tegen Universal Music om hun rechten terug te krijgen. Zodat zij er ook eens een keer een eurootje aan zou kunnen verdienen. En nou heeft de rechter onlangs geoordeeld dat dat van tafel werd gewezen, want zij hebben die rechten schijnbaar nooit gehad zelf in de jaren 80. De producer heeft dat destijds gewoon zo dichtgetimmerd dat hij de eigenaar was. En volgens de rechter kan je niks terug eisen dat nooit van jou is geweest. Dus ze gaan nu in hoger beroep, maar ja, ik zei al van ja, weet je, Universal Music tegenover je, dat is alsof je een rechtszaak begint tegen Shell of zo. Weet je, die gasten zijn zo groot, die hebben zulke diepe zakken. Dat heeft allemaal niet zoveel zin. En de volgende artiest die weet er alles van. Want Prince had ook gezeik met platenmaatschappijen. Vooral in de jaren 90. Zo erg zelfs dat hij op een gegeven moment zijn naam veranderde. Hij zei, ik heet geen Prince meer. Ik heet Victor. Of the artist formerly known as Prince. Of Tough Cup. Of the symbol. En the love symbol. Hij weet er alles van.

Ik ben even aan het terugtypen naar René. Die stuurt wat een waanzinnige platen. Ja, graag gedaan. Met veel liefde en plezier gedraaid. De Smiths en This Charming Man bij Radio Veronica. Overigens, heb jij al gestemd voor de top 3000? Je hebt nog 2 dagen vandaag en morgen om dat te doen. Maandag beginnen we om 8 uur met het draaien van de 3000 beste tracks aller tijden.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: Ons CW-fotoboek is er.
6: Spannend!
5: Wat is hij mooi geworden?
6: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
5: Het voelt alsof we er weer zijn.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
10: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
9: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar €1,69.
12: Nu halen, hè? Dus niet straks.
13: Fans van Voodoo.
11: Aldi.
14: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
15: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
14: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
15: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoudsgarantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Brie Kiwi Gold. 500 gram, maar €2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Tros Tomaten. 300 gram, maar €1,25. Aldi.
16: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
17: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
18: Hey.
19: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
18: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
19: Ja, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
20: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
21: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
18: mama
21: niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
20: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
4: Radio Veronica.
13: Met het nieuws. Het is 1 uur.
22: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Op het WK hebben de roeisters in de dubbel 4 goud gewonnen. Tessa Dullemans, Lisa Bruinings, Margot Leeuwenburg en Marieke Keizer waren de snelste op de Amsterdamse bosbaan. Eerder wonnen de Nederlandse roeiers van de 4 zonder zilver en was er brons voor de vrouwen in de 4 zonder. Tientallen gewonnen door enorm noodweer in delen van Noord-Italië. 4 mensen liggen in het ziekenhuis. Buienstormen en een tornado zorgden voor schade aan tientallen gebouwen, waaronder een kathedraal en meerdere kerken. Ook liepen zeker 10.000 auto's schade op, ook door hagelbuien. Tienduizenden bomen waaiden om. Na de overstroming in Nepal van vorige week zijn tot nu toe iets meer dan 180 toeristen gered. Maar nog altijd is met ruim 400 buitenlanders geen contact geweest, onder wie 3 Nederlanders. De overstromingen hebben veel verwoest in Nepal. Het land denkt dat er 4 tot 5 miljard dollar nodig is om de boel weer op te bouwen. En in Eindhoven is vannacht in een steeg achter een appartementencomplex een zwaar gewonde vrouw gevonden. Ze zou van een balkon zijn gevallen. Omdat de politie de omstandigheden verdacht vond, is een man opgepakt. Hij had de politie ingeseind over het incident. De man woont in het complex en kende het slachtoffer. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanmiddag droger met af en toe zon, het waait flink en het wordt zo'n 21 graden. Vanavond en vannacht onstuimig met veel buien en wind.
23: En op Veronica Verkeer, 65 kilometer, dit zijn de langste. De A4 Den Haag-Amsterdam voor de Nieuwe Meer, 22 minuten. A58 Breda-Tilburg voor Reeshof, 16 minuten. En de A76 Geleen-Keulen voor Duitsland, 18. Dan zijn er 19 snelheidscontroles gemeld door Flitsmeister. Je kan ze allemaal vinden en ook toevoegen als je er een tegenkomt via de Flitsmeister-app. Dankeschön.
24: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
25: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
26: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
25: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
27: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123

0: was dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Laptop snel leeg? Voor notebook-accu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
2: Spieropbouw. Afvallen of gewoon fit te worden. Je doelen behaal je samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit eiwitten, creatine en nog veel meer bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
2: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
4: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
5: Maar je moet gewoon je boekhouden.
4: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
6: De kippieplank. 100 hapjes, kant en klaar. Dat is makkelijk.
7: Kippie.
8: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd.
4: Misschien niet te wachten op je administratie.
5: Maar je moet gewoon je boekhouden.
4: Met Romslomp.

0: ICT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Twee dagen om te stemmen voor de top 3000. Ga naar radioveronica.nl en luister vanaf maandagochtend 8 uur.

Ja, Maurice, dankjewel. Lekker nummertje blijft dit, zegt Wilco via de app. Je hoorde Why Can I Be You van The Cure. En daarvoor Taylor Dane. Tell it to my heart. Taylor Dane, ik was als kleine jongen altijd heel blij als die videoclip op MTV kwam. Dat zag er gewoon zo leuk uit, joh. Maar zij ziet er nog steeds fantastisch uit. Ik heb er even opgezocht. Ze is ouder geworden, maar dat zie je niet aan haar. Nou is er natuurlijk wel het een en ander aan spuiten ingegaan, ongetwijfeld. Maar goed. Overigens is Taylor Dane aan het toeren door Amerika. En ze zou ook met Roxette gaan toeren voor de 40th Anniversary Tour. Maar die tour van Roxette, daar is de stekker uitgetrokken door Mojo. Vanwege de kosten, zeggen ze dan. Dus meestal is er dan iets anders aan de hand, maar goed. Dit is Radio Veronica, hier hoor je de beste 80's. Kan ik iets voor jou draaien? Je weet me te vinden via de gratis Radio Veronica app. Het enige kritiek...

0: Stallion werkt aan hun 21ste album alweer. Oh, heb jij ze allemaal? Vast niet. Ze hebben een eigen studio, de Racket Club Studio. Er wordt ook af en toe een beetje gepedeld. En zij zijn bezig met een opvolger en die moet eind dit jaar of misschien volgend jaar uitkomen. En je kan ze wel al zien. In oktober zijn ze in PLT in Heerlen, de 16e. 17e Chasséveld, Breda. De 19e Enschede, daarna nog Groningen en Eindhoven. Dus Marillion, je hoort hier bij Radio Veronica en Kaylee. Normaal gesproken, maandag tot en met donderdag. Vanaf maandag tussen 1 en 3, nieuwe tijd, de Bonanza met Rob Stenders. Nou wil het feit dat wij maandag beginnen met de top 3000, dus dan hebben we een hele week geen Bonanza. Maar wel voor jou even in het weekend tijd om jouw favoriete track uit de 80's op de radio te krijgen. En dat kan je doen door even een appje te sturen. En zo kreeg ik deze app binnen.
1: Hoi Maurice, nog zo'n pareltje van de jaren 80. Appetite van Prefab Sprout. Dankjewel.
0: En dat was Dirk die dat appte. Ik vind dat een hele goede.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voelen jullie? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Het riool is verstopt.
4: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
5: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
4: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
9: Hé, wat doe jij nou?
8: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers, dat is de jaag van Jumbo.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
10: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
11: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
12: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
13: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
14: Maar hey, met de nieuwe collectie van

0: je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Veronica Weerbericht.
4: Het is wisselvallig, een komen en gaan van buien. Vanmiddag even wat droger hier en daar, maar vanavond trekken er opnieuw buien over met flinke windstoten. Vooral aan zee, ook morgen en de dagen daarna blijft het voorlopig wisselvallig en de temperatuur ligt rond de 19 à 21 graden.
5: Maurice Verschuren.
6: Nee, ik hou niet van kunstmatig. Geef mij maar het pure. Daarom luister ik altijd naar Maurice Verschuren.

0: Super toll. Radio Veronica met Nena en 99 Luftballons. En ze is aan het toeren door Europa. De meeste shows zijn uitverkocht. 26 oktober in de Oosterpoort. Die is uitverkocht. Maar volgens mij zijn de 27e nog kaarten. En ik zit even te kijken op Ticketmaster. Kaartje kost 51,50. Dus dat gaat nog wel.
1: Dat gaat nog wel.
0: Het is allemaal zo duur tegenwoordig. Je weet het

0: Paul Young hoorde je, come back and stay. Hij is ook weer terug. Waar ben je, Dennis? Waar ben je godsam allemaal weer aan het uitstallen hier dan?
1: Ja, ik heb even broodjes aan het uitpakken. Ja. En fruitje.
0: Ja, leg het maar neer hier hoor. Plek zat.
1: Banaantje. Klein snackje om als de sugar dip erin komt, dat je dan toch even jezelf een schop onder je kont kunt geven. Maar het gaat helemaal goed komen vanmiddag. Ik voel het.
0: Goed zo. Zometeen veel plezier met de allerbeste 80's en Dennis Hoebe.
2: Hey, do you remember life in the 80's? Let's relive it one more time. Veronica.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
5: Nu hou hè, dus niet straks.
6: Hands van voordeel.
4: Aldi.
7: Oh, serieus, ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
5: Nu haal hè, dus niet straks.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
9: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
10: Hey, ben je er weer?
11: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
10: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
11: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
10: Ja, lekker.
12: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
13: Echt bestrikt.
9: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
14: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
15: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis.

0: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: 30 augustus start de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
5: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
5: Voor wie geef jij?
7: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
10: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
12: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
11: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
14: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
13: En met de salderen check van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op Essent.nl/advies.
15: Radio Veronica.
16: Met het nieuws. Het is 2:00.
17: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Actievoerders van Extinction Rebellion blokkeren opnieuw in Den Haag de A12. Tientallen demonstranten liepen de snelweg op en auto's die de stad uit willen staan vast. Burgemeester Van Zaan heeft de opdracht gegeven de A12 te ontruimen. Met de actie slaat XR het verbod in de wind om te demonstreren op de snelweg. De burgemeester van Cremona in Noord-Italië noemt de toestand in zijn stad ontstellend. Er zijn tientallen gewonden en enorm veel schade door noodweer. Cremona lag in het centrum van een buienstorm. Van veel huizen zijn de daken vernield en meerdere mensen zijn dakloos. Voor hen onderdak vinden heeft prioriteit, zegt de burgemeester. Op de Amsterdamse Bosbaan hebben de Nederlandse roeisters in de dubbel 4 voor de tweede keer op rij WK-goud gewonnen. Dit is echt vet, zei Lisa Bruinings na afloop. Vorig jaar wonnen we ook, maar voor eigen publiek is het echt veel leuker. Halverwege de race lag ze met Tessa Dullemans, Margot Leeuwenburg en Marieke Keizer al ver voor. En PSV en Feyenoord weten wanneer en waar ze moeten spelen in de Champions League. De UEFA heeft net het schema bekendgemaakt. Feyenoord speelt de eerste wedstrijd op 9 september in en tegen Barcelona. PSV is een dag later aan de beurt voor een thuiswedstrijd tegen Shakhtar Donetsk. Het Veronica weer van Weer Online. Vanmiddag droger met af en toe wat zon. Het waait flink en het wordt zo'n 21 graden. Vanavond en vannacht onstuimig met veel buien en wind.
18: En dan nog het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Op dit moment zijn er 28 vertragingen. Dit zijn de opvallendste. De A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen de Paspoelpolder en Zoeterwoudendorp. Er is een ongeluk gebeurd. Vertraging daar 25 minuten. A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Hoenderloo en Beekbergen 28 minuten. En de laatste de A58 Breda-Tilburg tussen Galder en Bavel. Daar doe je er 23 minuten langer over. Heel veel sterkte als je vaststaat.
19: Want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 20% korting op jouw Asus setup. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
20: Jongens, eten!
21: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
22: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
23: Jij denkt aan een huis vol blije internetters?
4: de glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
15: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
15: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
20: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
22: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
23: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek, 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
24: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
25: Domino's. Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel

0: alleenbakker.nl.
1: Ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
4: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Je hebt nog maar 2 dagen om te stemmen voor de top 3000. Ga naar radioveronica.nl en luister vanaf maandagochtend 8 uur.

beste 80's, Radio Veronica met Culture Club en The Church of the Poison Mind. Band van Boy George natuurlijk, en die was eigenlijk keihard bezig aan zijn comeback. Zoals dat eigenlijk iedere paar jaar met Boy George wel het geval is. Maar hij wilde nu keihard terugkeren met een musical, een rol in Jesus Christ Superstar, de musical. Maar hij besloot vlak daarvoor nog even een trackje uit te brengen waarin hij zijn kritiek uitte op de situatie in het Midden-Oosten. En dat is heel veel mensen in het verkeerde keelgat geschoten. Dus hij heeft onder zware druk zich teruggetrokken uit de musical Jesus Christ Superstar. En nu weer afwachten of hij zijn comeback nog gaat vinden. In ieder geval lag het zwaartepunt van het succes in de jaren 80 in de 80's met de Culture Club dus. En een van de hits die ze hadden was deze Church of the Poison Mind. Golden Earring daarvoor, een van de beste bands uit Nederland. Ook in de 80's succesvol, wereldwijd zelfs. En in ieder geval ook in Amerika een grote hit, The Twilight Zone. En zo zie je de beste 80's. Dus is het absoluut het tijdperk waarin de beste muziek gemaakt werd. Ja, en ik heb veel voor je onderweg hoor vanmiddag. Echt veel goede liedjes. Wat dacht je bijvoorbeeld van The Power Station? Gelegenheidsbandje met Robert Palmer onder andere. En twee mensen van Duran Duran. Some

Reflex en eigenlijk een beetje een Duran Duran double shot. Want daarvoor hoorde je namelijk de Power Station. Het side project van de gitarist Andy Taylor en de bassist John Taylor. Samen met Robert Palmer en de drummer van Chic hadden zij een grote hit met deze Some Like It Hot. En ja, die Andy en John Taylor zaten natuurlijk ook in Duran Duran. John Taylor zit daar nog steeds in, de gitarist. Andy Taylor, daar gaat het al jaren niet goed mee. Hij heeft zijn verger voor het stadion van kanker. Verger voor het stadion, moet ik zeggen. En hij heeft daar wel sinds een paar jaar medicijnen voor die zijn leven in ieder geval met 5 jaar zouden kunnen rekken, is het idee en het verhaal. En ja, laten we hopen dat dat in ieder geval werkt en aanslaat en dat hij nog even bij ons mag blijven. Andy Taylor dus absoluut een waanzinnige gitarist. En je hoort hem dus 2 keer met Duran Duran en met de Power Station Some Like It Hot. De beste 80's op zaterdagmiddag. En ik weet niet of jou je stem hebt uitgebracht. Het kan nog vandaag.

0: Ah, zo mag ik het horen. Stefan die meldt zich via de Radio Veronica app. En die zegt, goed idee. Ik heb ook nog niet gestemd. En deze mag ook in mijn lijstje. Dus Stefan, zet hem er lekker bij. Earth, Wind & Fire en Love Goes On. De top 3000. Stemmen via radioveronica.nl. Zometeen hier onder andere U2. The Angel of Harlem staat klaar. En we gaan lekker dansen met Michael Cimbello. Maniac, hoor je zo.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, witkleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42,500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Veronica Weerbericht.
11: Het is 2:30. Op dit moment is het op de meeste plaatsen even droog, maar later vanmiddag opnieuw regen. Vanuit het zuidwesten komen de buien het land in en ook vanavond gaat het flink regenen. Vannacht wordt het zelfs onstuimig. Het is vandaag een graadje of 22. En morgen opnieuw enkele buien bij maximaal 21 graden. Dan het Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Op dit moment zijn er 26 vertragingen. Het is druk op de weg. Dit zijn de opvallendste. De A2 Utrecht-Sertogenbosch tussen de Lingebrug en Waardenburg. Daar doe je er 13 minuten langer over. A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Paspoelpolder en Leidschendam door een ongeluk 26 minuten. En de laatste de A58 Breda-Tilburg tussen Galder en Sint-Annebos. Daar doe je er 14 minuten langer over. Heel veel sterkte als je vaststaat.
12: Dennis Hoebe.

Ze waren er in de 90s, ze waren er in de zeros, in de tens. En vandaag de dag zijn ze er nog steeds. U2 hebben net een nieuwe single uit met Martin Garrix. Is weer een fantastisch liedje. Ja, en deze die komt dus uit de 80s. Heerlijk, The Angel of Harlem, U2 van het album Rattle and Hum. En Michael Sambello hoorde je ook. En Maniac, de beste 80s in volle gang. Het is inmiddels 10 minuten over 2:30. En zometeen na 3 is het weer tijd voor een battle. Twee liedjes van één en dezelfde artiest tegenover elkaar.

toch altijd een beetje in de schaduw van haar broer gestaan. Maar ze wilde zo graag laten zien dat ze het ook zelf kon. Janet Jackson, een van haar grote hits in de 80's. What have you done for me lately? En ik draaide ABC en The Look of Love. Er komen veel suggesties binnen voor de battle zometeen. Echt goede suggesties ook. Ik ga er heel even naar kijken. Ik ga er even over nadenken. En zometeen hoor je dan welke twee liedjes er tegenover elkaar komen te staan. En waar je dus op kunt gaan stemmen. En waar je sowieso voor kunt gaan stemmen is natuurlijk de top 3000. Doe dat via Radio Veronica.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat zie je van Jumbo.
1: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
2: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan. Persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
9: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
8: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
10: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
11: Ons CW-fotoboek is er.
12: Spannend!
11: Wat is die mooi geworden?
12: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
11: Het voelt alsof we er weer zijn.
13: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
15: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe kraan van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
16: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
15: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
17: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
18: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rang upgrade met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
19: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
20: Alle verf super voordelig.
21: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
22: Mooi van Ethos.
23: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel

0: alleenbakker.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 3:00.
4: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Bij de blokkadeactie van Extinction Rebellion op de A12 in Den Haag zijn 4 demonstranten opgepakt. Een van hen had zich verkleed als verkeersregelaar om zo het verkeer de stad uit te stoppen. De klimaatactie op de snelweg was verboden en daarom liet burgemeester Van Zanen al snel de bezette A12 ontruimen. Minister Mirjam Sterk heeft haar excuses aangeboden voor de misstanden in de gesloten jeugdzorg. Tienduizenden jongeren kregen te maken met fysiek, mentaal en soms ook seksueel geweld. Veel jongeren kampen sinds het uitkomen van de misstanden nog steeds met psychische klachten. 5 van hen zijn inmiddels overleden. De Nederlander die sinds woensdag werd vermist in Noord-Italië is verdronken, meldt een Italiaanse krant. Bouwvakkers hadden gezien dat de man probeerde in de buurt van het Aostadal een rivier over te steken en daarbij in het water viel. Later werd zijn lichaam gevonden. Het gaat om een 35-jarige Nederlander. En een stuwmeer op de grens van Nepal en China vormt steeds minder gevaar. Op satellietbeelden is te zien dat het water langzaam verdwijnt. Het meer ontstond na de grote overstromingen van afgelopen week. Gisteren barstte een belangrijke dam, waarna werd gevreesd voor nieuwe overstromingen. Die kans lijkt nu steeds kleiner. Het Veronica weer van Weer Online. Het is op de meeste plekken nog droog, maar vanmiddag trekken er vanuit het zuidwesten veel buien over. Ook de wind neemt flink toe. Vannacht wordt onstuimig, met veel regen en zware windstoten. Vooral aan zee.
5: Ja, je bent gewaarschuwd. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Op dit moment best druk op de weg. 20 vertragingen. Dit zijn de 2 opvallendste. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen het Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp. Daar doe je er 8 minuten langer over. En de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lekbrug en Houten. Door een ongeluk is daar de afrit dicht. En is de vertraging 23 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
9: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal.

0: En meer op socialdeal.nl.
1: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
0: Socialdeal deals die je niet mag missen.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en staazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
6: Je hebt nog maar 2 dagen om te stemmen voor de top 3000. Ga naar radioveronica.nl en luister vanaf maandagochtend 8 uur.

lekker stukje New Wave om je vingers bij af te likken. Simple Minds en New Gold Dream. En King hoorde je ook nog. Love and Pride, Paul King, die na zijn carrière als zanger vooral op MTV te zien was. Toen het nog een muziekzender was, toen het überhaupt nog bestond. Hij presenteerde onder andere het MTV News. En later is hij van die hele vervelende reclames gaan maken. Iedereen die s'nachts wel eens wakker was in de 90s en Zero's, die zag hem regelmatig voorbij komen. LP's die je eigenlijk niet wilde hebben, aangesmeerd door Paul King zelf. Dit was uit de tijd dat hij nog succesvol was als zanger. Eigenlijk zijn enige grote hit, maar wel een superleuk liedje. Love and Pride tijdens het beste 80's weekend van Radio Veronica. Het is 3:15. En ik heb veel appjes binnen voor suggesties of met suggesties voor de battle. Ik heb uiteindelijk die van Johan Baas eruit gekozen. Johan Baas die had namelijk wel wat goede argumenten. Hij zegt, ja weet je, we moesten stemmen voor de top 3000. En ik weet dan wel waar ik op stem. Dat is eigenlijk altijd Level 42. En ja, ik heb twee liedjes van Level 42 in mijn stemlijstje gezet. En ik ben eigenlijk wel eens benieuwd welke van de twee het gaat winnen als we ze tegenover elkaar zetten. Nou, dat lijkt me een hele goede battle, Johan. En ook een goed argument. Dus twee liedjes van Mark King, Mike Lindop en de rest van de band Level 42 staan inmiddels tegenover elkaar. Het is aan jou als luisteraar van Veronica om te gaan bepalen welke er zometeen te horen gaat zijn. Kies jij voor Running in the Family?

Steve Perry en zijn band Journey. Don't Stop Believing. En nog een goed advies ook, als je er even doorheen zit, als je even moe bent, als je even denkt, ik weet niet meer hoe het allemaal moet. Don't Stop Believing. En het komt allemaal goed. Mel en Kim hoorde je ook, Respectable. Intussen wordt er druk gestemd voor de Level 42 Battle. Twee liedjes van Level 42 tegenover elkaar, namelijk Running in the Family en Children Say. En

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en

0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
1: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
2: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
5: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe collectie van

0: stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
1: Veronica Weerbericht.
2: Ja, op dit moment is het op de meeste plaatsen even droog. Maar later dan komen er opnieuw buien. Het is een graadje of 22. Ook vanavond blijft het regenen. Vannacht wordt het zelfs onstuimig. En morgen dan zijn er opnieuw buien. Wordt het maximaal 21 graden. Maar later op de dag wordt het wel weer wat droger. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Op dit moment zijn er 16 vertragingen. Dit zijn de drie opvallendste. De A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. Daar doe je er 19 minuten langer over. A50 Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost. Door een vrachtwagen met pech daar ruim een half uur. En de laatste, dat is de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Daar is de weg dicht. En heb je een vertraging van 9 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat.
3: Dennis Hoebeek.

Als ik op zaterdag naar de supermarkt ga. Ja. Should I stay or should I go? Maar die boodschappen die komen natuurlijk niet vanzelf in de koelkast terecht. Dus je moet er iets voor over hebben. De clash sleept mij er altijd weer doorheen. En de keuze is meestal, ik blijf. Should I stay or should I go? Desireless hoor je ook nog. En voyage, voyage. We zitten midden in de Level 42 battle. Twee liedjes, twee top 3000 classics van Level 42 tegenover elkaar. Misschien gaan ze de lijst halen, misschien ook niet. Het hangt een beetje van jouw stem af. En je kunt nog stemmen tot morgenavond 6 uur. Vanaf maandagmorgen 8 uur gaat de lijst los. En om een klein voorschotje daar alvast even op te nemen. Twee liedjes van Level 42 die werden uitgekozen door Johan tegenover elkaar. Dit zijn de keuzemogelijkheden.

De beste van de twee, ga jij voor Children Say, liedje 2... of kies je voor liedje 1, Running in the Family? De meeste stemmen op dit moment nog steeds binnen voor Children Say. Zou die deze battle gaan winnen? Of wordt het toch nog Running in the Family? Laat het weten, wat vind jij ervan? Stuur even een berichtje via de Radio Veronica-app. Het in principe is heel simpel. Het is gewoon een kwestie van de meeste stemmen gelden. Alexander O'Neill, onderweg, Criticize. Hoor je zo meteen na de boss. Dit is I'm on Fire bij Veronica.

10 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds met Alexander O'Neill en Criticize. Hij treedt nog regelmatig op en doet dan natuurlijk altijd deze en Fake. Want dat zijn wel zijn grootste hits. En ja, voor de rest heeft hij natuurlijk niet heel veel hits gehad. Maar hij kan er prima van leven. En dat gun je zo iemand ook. Sympathieke gast, goede zanger en leuke liedjes. Alexander O'Neill, daarvoor nog Bruce Springsteen en I'm on Fire. Het is de tijd voor de uitslag van de Level 42 Battle. Bedacht door Johan, die twee liedjes van Level 42 tegenover elkaar zette. Running in the Family en Children's Say mochten het met elkaar uitvechten. En verre weg de meeste stemmen. En het zag er eigenlijk vanaf het begin al naar uit. Kwamen binnen voor dit nummer. Children's Say wint deze Level 42 Battle. Iedereen die gestemd heeft, hartelijk dank voor je stem. Hij is erbij gezet. En moet ik je er nog aan helpen herinneren dat als je toch nog gaat stemmen en wil gaan stemmen, dat je dat ook kunt doen op de top 3000. Tot morgenavond, 6 uur. Doe het via radioveronica.nl.

0: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
4: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
3: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat. Spieropbouw, afvallen of gewoon fit te worden.

0: Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X-processor... voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits... haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
8: Wie was je aan de beurt?
9: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
8: Hit it!
7: Voor die

0: Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welkoop, weet wat te doen.
1: Fix die ruit voor je vakantie.
2: Opgelost, Autotaalglas.
3: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 4 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Alle klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 in Den Haag hebben geblokkeerd, worden aangehouden. Het gaat om tientallen demonstranten. Ze blokkeerden bij het Malieveld de snelweg de stad uit. Na de boerenactie, waarbij in een file 2 doden vielen, is afgesproken strenger op te treden bij snelwegacties. De overheid heeft excuses aangeboden voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. Tienduizenden jongeren werden slachtoffer van fysiek, mentaal en soms seksueel geweld. De ervaringsdeskundige die de misstanden aan het licht bracht, vindt de excuses niet gemeend en de maatregelen onvoldoende. Een belangenclub noemt het excuus een begin, maar ook dat de woorden omgezet moeten worden in daden. Het dodental door Russische droneaanval bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev loopt verder op, naar 37. Ook zijn er tientallen gewonden. Bij de aanval werd een opslag voor explosief materiaal, zoals granaten, mijnen en drones, geraakt. President Zelensky noemt het verschrikkelijk dat munitie lag opgeslagen in de buurt van burgers. En de Belgische hockeyvrouwen hebben op het WK in Amstelveen brons gepakt. Ze versloegen Australië met 1-0. België verloor eergisteren de halve finale van Nederland. De Oranjevrouwen beginnen rond deze tijd aan de finale tegen Argentinië. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is rond de 22 graden en er trekken vanuit het zuidwesten steeds meer buien over het land. Vanavond en vannacht wordt het onstuimig met veel regen en lokaal zware windstoten. Vooral vlak aan zee.
6: Het woord onstuimig, ik weet niet wat dat met jou doet, maar ik krijg er altijd een beetje het idee van de schuilkelders in en zo. Maar gelukkig zal dat allemaal wel meevallen. Maar een plutje, weet ik niet of die gaat werken. Nou, het Radio Veronica verkeer dan. Op dit moment zijn er 16 vertragingen, meldt Flitsmeister. Dit zijn de opvallendste. De A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld, daar doe je er 11 minuten langer over. A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost, door een vrachtwagen met pech daar ruim een half uur vertraging, sterkte. A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum West en Tilburg Reeshof 10. En de laatste, de A76, Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Daar doe je er een kwartier langer over.
7: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
8: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
9: Domino's. Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is maaltijd thuis.
10: Hallo. Eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Ontdek Sport City, de city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
13: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
12: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
14: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, hallo vakantiegevoel.
15: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com. Let's go!
16: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
17: De maaltijden van Kippie, zoals kipsaté met Bami. Lekker,
18: Kippie.
19: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
20: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
21: Zijn we al?
20: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
22: Kampioenen!
20: En verzekerd zijn.
23: Oh ja, verzekering.
20: En weer door met de Ora autoverzekering.
24: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
25: Je hebt nog maar 2 dagen om te stemmen voor de top 3000. Ga naar radioveronica.nl en luister vanaf maandagochtend 8 uur.
26: Let's go! Dit is Radio Veronica.
25: Dennis Hoebe.
27: Dit is Veronica.
25: 80's only.

0: Richard, die is enthousiast. Die zegt radiootje lekker hard aan met deze van Was Not Was. Dat is een leuk liedje. Ik had hem in de jaren 80 op 12 inch, zegt hij. En ja, het is iets wat je niet heel vaak meer hoort.
1: De beste 80's. Ieder weekend op Radio Veronica.
0: En het is een beetje een voorzetje voor wat we dit uur gaan doen. Namelijk op zoek naar leuke vergeties. Liedjes die je veel te weinig op de radio hoort. Gemaakt in de periode januari 1980 tot en met 31 december 1989. Wat is nou zo'n nummer dat bij jou in je playlist staat? En misschien al wel jaren. En waar je altijd van zegt, ja, dit is nou een goed nummer. Waarom draaien ze die nou niet vaak op de radio? Nou, die kun je nu gaan doorgeven via de Radio Veronica-app. We noemen het vergeties. Wat is, wat jou betreft, absoluut een goede vergeties.

en One Love. De Bon Jovi, Your Love is Like Bad Medicine. Intussen druk op zoek naar de leukste vergeties. Liedjes uit de jaren 80 die je veel te weinig op de radio hoort. En als jij nu zou kunnen zien wat ik zie, namelijk de appbox van Radio Veronica, dan zou je denken, man, deze man heeft het druk. En dat is ook zo, want er komt heel veel binnen. Bijvoorbeeld Edwin, die zegt een prachtig jaren 80 nummer wat compleet vergeten is. Breakfast van The Associates. Mooi nummer van die Engelse band. Even kijken, Ricky die zegt The Call, I Still Believe. Die zou ik graag weer eens een keertje horen. En hier iemand die mij in het Spaans een bericht stuurt. Vind ik een moeilijke taal, weet ik niet zoveel van. Moet ik even laten vertalen zo meteen. Patrick die zegt, wat dacht je van Breakout van Swing House Sister? Vind ik wel een leuk liedje. Ben ik wel met je eens, Patrick. Vind ik ook hartstikke leuk. Time Bandits, I'm Only Shooting Love, zegt Martijn via de Radio Veronica app. En Barry die laat weten, Party Fierce 2 van The Associates. Briljant nummer, tragische afloop van de zanger. Je hoort hem nooit meer op de radio. Ik moet je ook heel eerlijk zeggen, ik denk niet dat ik hem per se ken. Dus ik moet daar even naar op zoek gaan. Ga ik ook doen. Intussen kun jij ook doorgeven welke vergeties jij graag op de radio zou willen horen. Laat het weten via de Radio Veronica app. En wie weet

0: tijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
1: 30 augustus start de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
5: En de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
7: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Pas je

0: eerste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
2: Doneer op kwf.nl.
3: KWF, tegen kanker voor het leven.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
5: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien
8: uit.
7: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
11: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
12: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
11: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. Levenzonderbril.nl.
13: Veronica Weerbericht.
14: Op dit moment trekken er flinke buien over het land. En ook vanavond blijft het behoorlijk doorregenen. Vannacht wordt het zelfs onstuimig met veel wind erbij. En morgen opnieuw buien. Het wordt maximaal 21 graden. Maar later op de dag dan wordt het wel langzamer een beetje droger. Ah, dat zijn goede berichten. Einde van de dag, hou vol. Dan nog even het Veronica verkeer door Flitsmeister. 12 vertragingen momenteel. Dit zijn de opvallendste. De A1 Amersfoort Amsterdam tussen Amersfoort Noord en de Eembrug 12 minuten. Komt door voorwerpen op de weg daar. A15 Gorkum Ridderkerk tussen Gorkum en Hardingsveld Giessendam 9. En de laatste de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Daar is de weg dicht en doe je er ruim een kwartier langer over. Heel veel sterkte als je vaststaat.
15: Dennis Hoebee.
16: Back to

Ja, er is ook een versie van Gunn, maar laten we eerlijk zijn, de versie van Cameo is gewoon de beste. W-O-R-D up, oftewel Word Up. Bij Veronica tijdens het beste 80's weekend. Je hoort ook nog David Bowie en China Girl. En intussen blijven de vergeties binnenkomen. Liedjes die je veel te weinig op de radio hoort. Bijvoorbeeld Gerton, die kwam met een geweldige suggestie. Die zegt, wat dacht je van de Hot House Flowers en Don't Go? Super vergeties. Twan, die zegt een nummer van de zanger van Supertramp, Roger Hudson. Nummer Had a Dream, ook zo mooi. En Esther, die zegt, ik heb er wel twee. The Motive, Ten Jericho en There Must Be The Place van The Talking Heads. Nou, ik ga even kijken welke het gaat worden. Eerst de Pet Shop Boys bij Veronica.

Deze heb jij hem dus gewoon sowieso gekregen. Nou, je hebt nog één liedje de tijd om door te geven welke jij vindt dat er te horen moet zijn. Welke vergeten plaat wil jij graag op de radio hebben? Laat het weten via de Radio Veronica app. Intussen de good old Rolling Stones. Dit is Start Me Up tijdens het beste 80's weekend.

beste 80's, Radio Veronica, The Rolling Stones en Start Me Up. En het is er inmiddels de hoogste tijd voor. Van al die leuke liedjes die er zijn binnengekomen via de Radio Veronica app, die je veel te weinig hoort. De absolute vergeties heb ik er uiteindelijk eentje uitgekozen. Ik probeerde hem nog even te bellen, maar hij had het helaas te druk om de telefoon op te nemen. Hij heeft er nog wel eventjes. Ja, hij heeft echt een supergoeie suggestie doorgegeven. Zijn naam is Gerton en hij wil heel graag dit nummer van de Hot House Flowers nog een keer horen. Dit is Don't Go, nu als absolute vergeties bij Veronica.

0: alleenbakker.nl.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
4: Maar je moet gewoon je boek houden.
3: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea, 1,5 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Woehoe! Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe toilet van Geberit. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
10: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
9: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
11: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
13: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen, mama, niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
15: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
16: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
15: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
17: Radio Veronica.
0: met het nieuws. Het is 5:00.
17: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Het Centraal Justitieel Incassobureau kampt sinds gisteren met een storing. Je kunt niet inloggen en dus geen boetes betalen. Volgens het CJIB gaat het om een datalek en worden verkeersovertredingen en strafzaken aan verkeerde mensen gekoppeld. Zo zagen een paar mensen informatie die niet voor hen bedoeld was. Het officiële dodental van de zware overstroming in Nepal is gestegen naar 682. Nog altijd worden duizenden mensen vermist, onder wie veel toeristen. Intussen zou met zo'n 260 toeristen contact zijn geweest, onder wie een Belg en 4 Duitsers. 3 Nederlanders in het gebied worden nog altijd vermist. De voorzitter van Jeugdzorg Nederland, Ahmed Abu Taleb, hoopt de gesloten jeugdzorg binnen 2 jaar te kunnen sluiten. Dat zegt hij na de excuses van minister Sterk voor de misstanden bij de instantie. Tienduizenden jongeren kregen niet de juiste zorg en bescherming. Abu Taleb vindt dat er wel een goed alternatief moet komen. En na de klimaatactie van Extinction Rebellion op de A12 in Den Haag zijn tientallen demonstranten aangehouden. Ze krijgen sowieso een boete. Ze blokkeerden de snelweg, waarna de politie ingreep en de actie beëindigde. Na het dodelijke ongeluk in een file bij een boerenactie rond Den Bosch wordt strenger opgetreden bij snelwegblokkades. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten komen er steeds meer buien aan en het is een graad of 22. Vanavond en vannacht onstuimig weer met regen en vooral aan de kust zware windstoten. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden.

0: euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Wie was je aan de beurt?
2: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
1: Hit it!
3: Voor die

0: jumbo.nl/business.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat zie je van Jumbo.
2: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espressomachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.

0: Je spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Shop nu bij XXL Nutrition, de grootste in sportvoeding.
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
6: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
7: Je hebt nog maar 2 dagen om te stemmen voor de top 3000. Ga naar radioveronica.nl en luister vanaf maandagochtend 8 uur.

Nou, dit had ook wel een vergeetjes kunnen zijn, zegt Berend. Moet ik je best wel gelijk in geven, Berend. Big Country, Look Away, Look Away is niet een liedje dat je dag in dag uit op de radio hoort. Maar gelukkig wel tijdens het beste ethisch weekend van Radio Veronica. Prince hoorde je ook nog en Kiss. Misschien allebei wel liedjes waarvan jij zegt, ja, die zijn zo goed, die zijn zo waardevol. Die zouden thuis moeten horen in de top 3000. Nou, dan heb ik goed nieuws voor je, want je kunt nog heel even stemmen. Tot morgenavond 6 uur zijn de stembussen open. En daarna gaat het grote stemmen tellen beginnen. Het gaat de hele nacht door bij Radio Veronica. En dan maandagmorgen vanaf 8 uur, dan hoor je de liedjes die het hebben gehaald. De liedjes die uiteindelijk in de lijst terecht zijn gekomen. De top 3000. Dus pak die kans. En laat even weten, welke nummers horen er wat jou betreft thuis in de leukste lijst van Nederland? De top 3000 bij Radio Veronica. Ga ervoor naar radioveronica.nl. Zometeen hier, Joyce Sims, Come Into My Life. Ook Jay Giles Band komt eraan. Centerfold staat voor je klaar. Eerst deze van Murray Head. Tijdens het beste ethisch weekend. Dit is One Night in Bangkok bij Veronica.

Ja, moet je je voorstellen dat het meisje waar je op de middelbare school verliefd op was, dat je die ineens tegenkomt met een nietje door de navel in een mannenblad. Het is het verhaal van dit nummer. Jay Giles Band, Centerfold hoorde je bij Veronica. En ik draaide ook nog Joyce Sims, Come Into My Life. De beste 80's nog tot 6 uur bij je, met zometeen onder andere dat hele mooie liedje dat iedereen ineens deed beseffen waar het allemaal om ging op Live Aid. Ik heb het natuurlijk over The Cars, komt eraan. Ook Whitney Houston onderweg. I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Eerst nog deze van Johnny H. Yes, dat is Shattered Dreams bij Veronica.

0: lijst met 3000 nummers. Houdt Nederland in zijn greep.
1: Ik kom van mijn therapie af, ik kom zo weer terug.
2: Iedereen is bezig met die ene vraag. Wat staat er dit jaar in de Radio Veronica Top 3000?
0: Welk lied krijg je luidkeels mee?
2: Welke ballad ontroert je elke keer weer?
3: Hallo.
0: Bij welke plaats sta je te dansen op de bar?
2: Kortom, wat mag er niet ontbreken?
0: In de Radio Veronica Top 3000.
2: Dat bepaal jij. Ga naar radioveronica.nl en stem.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Klaar om weer te knallen na je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
9: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Eee. Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Het is zomeruitverkoop bij Otrium. Nu met 25% extra korting.
13: De maaltijden van Kippie. Zoals gegrilde kippenpoten. Lekker!
14: Kippie!
15: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld.

0: Tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Hallo,

0: Veronica. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
1: Veronica weerbericht.
2: Ja, veel regen. Vanavond blijft het flink doorregenen. En vannacht wordt het zelfs onstuimig. Zware windstoten en flinke buien. En morgen opnieuw buien. Maximaal 21 graden. Maar later op de dag, dan wordt het weer wat droger.
1: Dennis Hoebe.
3: Dit is Veronica.
1: '80s only.

Een van de allermooiste liedjes uit de 80's, zegt Marjolein via de Radio Veronica app. En dat is absoluut waar, Marjolein. Dankjewel voor het doorgeven. The Cars and Drive. En het verhaal is al eens vaker verteld, maar het blijft een goed verhaal. Live Aid was in volle gang. Het werd in alle landen ter wereld ongeveer uitgezonden. Het was een groot succes. Iedereen was aan het genieten. Maar er was één probleem. Er kwam geen geld binnen. En Bob Geldof die begreep maar niet hoe dat nou kwam. Het was David Bowie die op een gegeven moment zei: nou weet je wat, ik snoepel wat van mijn set af. En dan moet je even dat filmpje laten zien. Dat filmpje waar deze muziek onder zat van The Cars Drive. En daarin zag je eigenlijk hoe erg het was allemaal in Ethiopië. En in Afrika. En toen realiseerde iedereen zich: oh ja, het is niet alleen een feestje, we moeten ook wat doen. En het geld stroomde binnen en het werd een groot succes. Live Aid, The Cars Drive zal altijd onontwakelijk verbonden blijven met dit evenement. Whitney Houston hoorde je ook. I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. De beste 80's nog tot 6 uur bij je met zometeen de Pasadena's. Eerst Huey Lewis en de News. Dit is The Power of Love.

0: Veronica is helemaal top.
1: De beste muziek aller tijden.

Treinreizigers krijgen het te warm van. Soul-liefhebbers krijgen het te warm van. De Pasadena's worden je en Riding on a Train. Het is er de hoogste tijd voor. Ik ga de studio vrijmaken voor niemand minder dan Frank van der Lende. Veronica's Live Club komt eraan. En hij ontvangt vandaag Maarten Heijmans. Blijf daarvoor luisteren. En hou de radio lekker aan.

0: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op! Karwei, maak het mooier!
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
4: Hey.
5: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
4: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
5: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
6: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
7: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
8: Müller Milk, the moo you can't resist.
6: Nu bij NL ziet, de eerste 3 maanden 50% korting. NL ziet, slim bekeken.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
12: Ons CW-fotoboek is er.
13: Spannend!
12: Wat is hij mooi geworden?
13: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
12: Het voelt alsof we er weer zijn.
14: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we al.
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
18: 30 augustus start de week tegen kanker.
19: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
20: Jij waarschijnlijk ook.
21: Iemand die je dierbaar is.
22: Of was.
21: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
22: En de beste zorg.
21: Voor wie geef jij?
23: Doneer op kwf.nl.
24: KWF. Tegen kanker voor het leven.
25: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
26: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
23: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
26: Doneer op kwf.nl.
24: KWF. Tegen kanker voor het leven.
27: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting. Neem die stap. Scapino.
28: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
27: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting.
29: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
30: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
29: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
30: Rand? Nee.
29: Fair enough.
30: Social Deal, deals die je niet mag missen.
31: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
30: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
32: De maaltijden van Kippie, zoals bihoen met kipstukjes. Lekker, Kippie.
33: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl.
0: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 6 uur.
3: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het is de Nederlandse hockeyvrouwen niet gelukt wereldkampioen te worden. In de finale in Amstelveen verloren de hockeysters van Argentinië. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1 en moesten er shootouts aan te pas komen. En die namen de Argentijnse vrouwen beter. Goud dus voor Argentinië, zilver voor Nederland. Het aantal doden na de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot bijna 700. Duizenden mensen worden nog vermist, maar er zijn ook succesverhalen. Een 8-jarig jongetje is gered nadat hij in een boom was geklommen om te vluchten voor de modderstroom. Hij is herenigd met zijn moeder, die al dagen naar hem op zoek was. Het Centraal Justitieel Incassobureau heeft te maken met een datalek. Daardoor is het sinds gisteren niet meer mogelijk om in te loggen om boetes te betalen. Het CIB zegt dat in het systeem een interne technische fout is geslopen, waardoor verkeersovertredingen en strafzaken aan verkeerde mensen werden gekoppeld. En de Ronde van Spanje is zijn belangrijkste wielrenner kwijt. Tadej Pogacar is gevallen en heeft de Vuelta verlaten. De Sloveen reed als klassementsleider in de rode trui en stapte na zijn val in een ambulance. Hij was bebloed en leek last te hebben van zijn arm. De Spanjaard Enric Mas is de nieuwe leider in de Vuelta. Het Veronica weer van Weer Online. Steeds meer buien trekken vanuit het zuidwesten het land in. Vanavond en vannacht wordt het onstuimig, met regen en vooral aan de kust zware windstoten. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden.
4: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice, nu voor maar 10 euro. Nog even lachen, denk aan de korting.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 20% korting op jouw Asus setup. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
5: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
10: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
10: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
16: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
17: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
20: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
22: Alle verf super voordelig.
34: Get ready for the OG.
35: All y'all bitches on the look like me.
36: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
37: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
38: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
39: Je hebt nog maar 2 dagen om te stemmen voor de top 3000. Ga naar radioveronica.nl en luister vanaf maandagochtend 8 uur.
40: Dit is Radio Veronica.

0: staande ovatie. Alles erop en eraan. The Dire Straits. The Money for Nothing. Uiteraard live zoals elk weekend.
1: Mic check. Mic check.
2: Yo, I got.
3: Oké, daar gaan we. Radio Veronica's Live Club.
0: Goedenavond. Ja, welkom allemaal. Zijn we weer op de zaterdagavond. Het beloven weer twee fijne uurtjes te worden. Dennis, dankjewel voor al die 80's. Die parkeren we eventjes. Al zal er echt nog wel een jaren 80 plaatje voorbij komen, hoor. Maar niet meer all 80's. We gaan van links naar rechts. Naar de 70's. Naar de Zero's. Kylie Minogue komt eraan. Can't get you out of my head. Ja, en Maarten Heijmans te gast. En ik begrijp het dat er misschien niet meteen een belletje begint te rinkelen. Maar het is de man voor mij die Ramses Shaffi heeft vertolkt zoals niemand anders dat kon. Behalve Ramses Shaffi zelf. Natuurlijk de serie 2014 was het op tv. Maar dat dreunt eigenlijk nog steeds na. Het heeft zoveel impact gehad. Zowel voor zijn carrière van Maarten Heijmans als voor mij. Ja, ik was al Shaffi fan. Maar toen ik dit zag, al helemaal. Hij heeft een album uitgebracht ook met allemaal Ramses Shaffi liedjes. Maar is natuurlijk ook een tv- en theaterman. En nu gaat hij in het najaar het theater in met allemaal mooie bluesliedjes. Dus daar gaan we het ook uitgebreid over hebben. Het is de zaterdagavond, zoals je van me gewend bent. Lekker lullen en ook veel fijne muziek natuurlijk. Het enige dingetje is dat Maarten wel, hij stond op het verkeerde adres. 20 jaar geleden is de Telegraaf verhuisd van de Nieuwsites Voorburgwal, oftewel de Wallen van Amsterdam, naar de zijkant. Dus het kan even duren voordat hij...

heel extra ruimte voor extra live muziek ook. Dat is toch fijn. De Live Club, die zijn naam een keertje eer aan doet. Dit is Joe Jackson, bekendste natuurlijk ook deze versie. Is she really going out with him?

0: hier.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Nieuw bij Ziggo, altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
6: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
7: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes.
8: Esso. Omdat elke rit telt.
10: De maaltijden van Kippie, zoals Kip Dunner. Lekker.
11: Kippie.
12: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
13: Hé, hey, wat doe jij nou?
12: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke €10 aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
14: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Dit is Radio Veronica.
3: Het station van Gerard Ekdom.
2: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
3: En nu
2: Frank van der Lende.
3: Met de beste muziek aller tijden.
4: Dit is Veronica. Je luistert Frank op Veronica.

0: op Radio Veronica en Pamela. Lekker. Daarvoor nog Harry Styles en Watermelon Sugar. Hi! Ja, het is ongelooflijk. Maar eerst, ik ben ontzettend blij dat je er bent.
1: Ik ben er, ja, eindelijk.
0: Wat een goed verhaal. Ik moet even uitleggen voor de mensen die net inschakelen. Het is 6:08. En het programma begint om 6:00. En Maarten Heijmans, daar is de stem van. Misschien had je hem herkend, anders bij deze. Die zou je zo iets voor 6:00 zijn. Dan kunnen we eventjes een beetje aarden. Ja. Koffie, biertje, een glaasje water. Alleen toen werd ik gebeld om iets voor 6:00. Van, ja, ik ben bij het Telegraafgebouw, maar bij het oude Telegraafgebouw.
1: Nou ja, ik dacht gewoon, waar is de ingang? Ik zie helemaal niks. En hoe kan het nou? En mij werd gezegd, of ja, dat is iets misgegaan. En dat het bij het Telegraafgebouw moet zijn. Ja. En op Apple, als je dat Apple Maps nog indrukt, dan kom je gewoon op de Nieuw-Zuid-Voorburg, midden in het centrum van Amsterdam. En we zijn nu bij Sloterdijk.
0: Ja.
1: Dus ik stond gewoon.
0: Maar wat is Apple Maps? Is dat gewoon Google Maps?
1: Ja,
0: dat
1: is gewoon Google Maps van Apple.
0: Oh, want dus ik ging het opzoeken in mijn Google Maps. En toen kwam je wel hier. En toen ging ik opzoeken wanneer de Telegraaf is verhuisd. Want wij zijn Radio Veronica, vallen onder Mediahuis. Mediahuis valt, heeft ook weer Telegraaf in haar portefeuille. Nou, noem maar op, wij zitten dus in het Telegraafgebouw. Verder gelukkig niks mee te maken. En in 1974 is de Telegraaf verhuisd al.
1: Dus ik ben ongeveer 52 jaar loop ik achter op de...
0: Ja. Maar je bent er.
1: Maar goed, ik ben er.
0: Dat is het allerbelangrijkste. Ja, ja. We gaan heel veel bespreken. Ik zei het ook al toen ik deze radioshow opende. En jij hebt mij gegrepen in 2014 toen je Ramses Shaffy vertolkte.
1: Oh, dank je wel.
0: In de tv-serie. Ik was al Shaffy fan, maar jij hebt het dichter. Je hebt het naar mijn generatie gebracht. Want jij bent iets ouder dan ik, 5 jaar ouder. Maar Shaffy was toch wel een soort van iemand die heel ver. En vroeger, toen de Telegraaf nog op Nieuw-Zuid-Voorburg al zat.
1: Ja.
0: Maar was zijn prime in de 70s.
1: Ja.
0: En dat voelde heel erg van toen en van mijn ouders. En door die tv-serie waar jij dus Ramses Shaffy in vertolkte, werd het ook een beetje van mij. Dus dat vind ik heel vet dat je hier bent. Dus daar gaan we lekker over ouwehoeren. Ja, en jij gaat dus een nieuwe show maken. Een nieuwe theatershow.
1: Ja.
0: Wachten op de dood. Gezellig. Ja. Samen met Xander Vrienden. Ja. Uiteraard zoon van Henny Vrienden. Fantastische bassist, fantastische muzikant. En, en jullie gaan daar hele mooie liedjes maken. Eigenlijk de liedjes van Shaffy. En andere Nederlandse zangers in de blues vibe dan, toch? Als ze daar waren geboren, geklonken.
1: Nee, maar dat ga ik zo uitleggen. Dat is niet helemaal.
0: Niet helemaal?
1: Waar, maar dat ga ik zo meteen gewoon uitleggen.
0: Maar moeten we dan, wat is denk je belangrijker? Dat we nu iets van jou draaien die Ramses vertolkt? Hè? Je hebt er allemaal uitgebracht in 2019. Of dat we iets draaien van waar het op gebaseerd is. When in Around to Die.
1: De meeste mensen kennen mij van Shaffy, dus laten we dat gewoon uit de weg even halen. Maar dit is dus een versie die ik zelf heb gearrangeerd.
0: Ja. Doen we leven nog? Of doen we
1: doen we leven.
0: Ja, die is echt te gek. En die is lekker zomers eigenlijk voor het druilige weer van vandaag.
1: Zeker.
0: Het begint als een heuse bossa nova.
1: Zeker.
0: En echt wel best wel anders dan het origineel.
1: Totaal.
0: Maar uiteindelijk komt wel weer dezelfde sfeer erin terug.
1: Ja, vet.
0: Geef het de tijd. Dit is Maarten Heijmans en we leven nog.

0: Dat is echt heel mooi.
1: Ja, dank je. Vet dat je hem ook helemaal hebt gespeeld.
0: Ik denk, als we ervoor gaan, dan gaan we ook helemaal, toch?
1: Ja, man, dank je.
0: Je hoorde We Leven Nog van Maarten Heijmans. Liedje natuurlijk van Ramses Shaffi. Ja, nou ja, niet eens gecoverd eigenlijk, want je hebt er gewoon iets heel anders van gemaakt.
1: Ja, dit was wel. Ik heb een album vol covers gemaakt die eigenlijk ook wel heel veel elektronischer en zo. Maar dit is juist weer heel erg bossa nova, original, warm. Maar bij dit nummer heb ik echt alle akkoorden en zo veranderd. Zelfs de melodie. En,
0: dus je bent gewoon echt volledig een muzikant ook. Wat ik zei, ik heb je leren kennen door die Shaffi tv-serie. En daar zong je alles zelf. Maar gewoon, je bent ook echt gewoon alles erop en eraan.
1: Ik hou ook wel van arrangeren, maar ik zou mezelf niet weer een volwaardige arrangeur willen noemen. Ik klooi lekker. Ik gooi soms en soms gooi ik raak.
0: Ja, nou ja, je klooit wel heerlijk.
1: Ik klooi wel lekker.
0: Hij klooit weer. Zometeen gaan we verder lullen. Ja, we hebben nog een heel uur hier natuurlijk in de live club op Radio Veronica. Maarten Heijmans is de gast. Ik heb fijne muziek voor je, want het is tenslotte ook zaterdagavond, dus er mag een beetje bewogen worden. Incognito.

0: Plus.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
4: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
6: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
11: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
12: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor 169 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
11: Spieropbouw, afvallen of gewoon fit te worden.

0: opvoeding.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
4: Domino's. Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 7 uur.
8: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Een baanbrekende uitspraak in Frankrijk. De borstkanker van een oud-stewardess is officieel erkend als beroepsziekte. De vrouw vloog volgens het AD 30 jaar lang voor Air France en had onder andere te maken met veel nachtdienst en straling op grote hoogte. Volgens de Franse vakbond kan het vonnis goed uitpakken voor veel meer ziek geworden stewardessen. Een dag na het overlijden van de Noorse koning Harald blijven veel Nooren afscheid nemen. Ondanks het slechte weer staan bij het paleis in Oslo de hele tijd honderden mensen en de bloemenzee blijft maar groeien. Er geldt in Noorwegen een periode van nationale rouw tot en met de dag van de uitvaart. Het is nog niet bekend wanneer die is. Alle slachtoffers van het ernstige busongeluk op de A28 bij Weesup zijn weer thuis. Dat zegt de burgemeester bij Omroep Gelderland. De bus met 54 Duitse scholieren was op weg naar Parijs, toen die een week geleden 's nachts een bestelbus raakte en op de andere rijbaan terechtkwam. Ook de zwaargewonde bestuurder van de bestelbus is weer thuis. En de hockeysters van Argentinië zijn wereldkampioen geworden. In de finale versloegen ze Nederland. Na de reguliere speeltijd stond het in Amstelveen 1-1, maar de Argentijnse vrouwen namen de shootouts beter. Nederland had voor de 4e keer op rij wereldkampioen kunnen worden, maar moet genoegen nemen met de 2e plaats. Het Veronica weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten komen er steeds meer buien aan en het is een graad of 22. Vanavond en vannacht onstuimig weer met regen en vooral aan de kust zwaar windstoten. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden.
9: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theatertiendaagse en ontvang een gratis rang-upgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
10: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
13: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor 579 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
14: 18 plus, speel bewust.
15: Ja.
16: Echt serieus?
15: Oh, wat een geld.
17: 18.000, wat verdikken me.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam de Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waar
0: onder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18+, speel bewust.
18: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
19: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
18: Sorry Bo, het is beauty.
20: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
19: Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
2: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
2: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
4: Je hebt nog maar 2 dagen om te stemmen voor de top 3000. Ga naar radioveronica.nl en luister vanaf maandagochtend 8 uur.
5: Dit is Radio Veronica.

0: Samen met John Oates en Man Eater op Radio Veronica. Goedenavond allemaal.
1: Radio Veronica's Live Club.
2: Met Frank van der Lende.
0: Ja, goedenavond. Het is 10 minuten over 7. Te gast Maarten Heijmans. Dus ik doe het niet alleen hier. Maarten, goedenavond.
3: Hallo, goedenavond.
0: Hallo, hi. Ja, zet lekker je koptelefoon op. Maak het jezelf aangenaam. Maar yes. Het uitgebreid over games eventjes tijdens de nieuws en reclame. Want dat is interessanter. Je maakt ook een podcast over games. Dus we zaten helemaal in
3: zeker.
0: GTA die er aankomt. FIFA wat je kan spelen op de Xbox of op de PlayStation. Red Dead Redemption.
3: Red Dead Redemption. Ja, ik ben nu natuurlijk om mijn nieuwe theaterprogramma te pluggen. Maar eigenlijk praat ik het liefst gewoon over games.
0: Games. Ja, dat is heerlijk. Wat geeft het jou dan, zo'n computerspelletje? Even,
3: om het even oneerbiedig te zeggen.
0: Precies,
3: ja. Ja, het is gewoon een soort totale immersion, zoals ze dat noemen. Zoals je ook in de bioscoop hebt. Of zo, dat je gewoon helemaal onderdompelt in een wereld. En wat ik ook zo gaaf vind van games, is dat er zoveel disciplines samenkomen. Dus vet. Net als in een film eigenlijk. Dus geluid. Ik haal heel veel nieuwe muziek uit games. Maar ook architectuur. Weet je, gebouwen. Hoe een stad wordt gemaakt. De geschiedenis. Er worden van die hele lore. Zoals als je zo'n fantasywereld als The Witcher 3 speelt of zo. Ja, er zit gewoon zoveel in. En ook zit er ook altijd iets lulligs in wat ik leuk vind.
0: Ja, en het zeker. Er zit ook wel humor in. En dan noem maar op. Maar het is ook ontsnappen even aan het echte leven, toch? Dat, zo vind ik het altijd. Als ik dus een potje FIFA speel op de Xbox, dan ben ik gewoon daar heel druk mee bezig. En niet even met de grote dingen of doelen, ambities, mijn kinderen, noem maar op.
3: Het kan een soort meditatieve eigenschap hebben, maar ik vind ook wel zoals grote goede kunst, goede boeken, films, muziek, dat het je ook weer juist doet denken aan het leven. Ja. Je maakt ook weer connecties. Nou ja, je kan ook weer lessen uitleren en het reflecteert ook op je leven.
0: Schaar jij gamen onder de grote kunst? Dus onder de musea en films en muziek?
3: Ja, dat is altijd zo'n discussie, maar ik denk inmiddels, kijk, het is een veel jonger medium. Het bestaat eigenlijk pas 50 jaar. En het is niet zo zoals bij boeken dat nu nog wordt uitgevonden hoe je eigenlijk moet schrijven of zo. Terwijl games is het wel zo van, hoe ontwikkel je die nou eigenlijk? En nee, ik vind inmiddels wel dat er echt grote kunst bij zit.
0: Ja, nou, mooi. Ja, één game speel je nu ook, dat is Red Dead Redemption. Daar zit je op paard als een cowboy eigenlijk. En dan loop je daar door het Wild Wild West. Ja. Heeft alles te maken met de nieuwe show die je dus gaat doen.
3: Zeker.
0: Je dompelt je helemaal onder daar dan in het Amerikaanse. Je gaat samen met Xander Vrienden ga je een nieuwe show maken. Levensliedje.

0: Tussen de Jordaan en de Mississippi.
1: Ja.
0: Is de ondertitel.
1: Dat is de ondertitel. Dat is ook, moet ik zeggen, een beetje wat er vaak gebeurt met ondertitels in het theater. Die moeten vaak 1,5 jaar van tevoren worden gebracht. Dit zie je heel vaak in cabaret en stand-up. Dat heet dan altijd dood. Nee, weet ik veel. Ja, ik begin weer met dood, maar zwijgend gek of zo.
0: En dat is ook gewoon een hele algemene titel.
1: Hele algemene titel, verkoop schoon. Dat is overal toepasbaar. En wij wisten, we willen iets met het Amerikaanse zuiden doen.
0: Ja.
1: Met New Orleans, Mississippi en zo. Xander en ik hebben vorig jaar een project gedaan wat ook heel erg bluesy was. Het moet iets met blues. En toen kwamen we met zo'n titel, omdat we een nummer van Towns van Zandt hoorden, wat we goed vonden. Dat heet Waiting Around to Die. Nou, dat vonden we een goede titel. En liedjes tussen de Jordaan en Mississippi. Ik ben vooral bekend van het vertolken van Ramshaffi, Amsterdam. Dus het ging een beetje daarin zitten. Maar hoe meer we ermee bezig waren, hoe meer we erachter kwamen. We willen eigenlijk toch heel erg van Nederland wegblijven. We willen steeds meer Amerika induiken. Dus het wordt toch echt wel een heel erg Amerikaans programma.
0: Oké, want ook de tekst die daaronder, is nog van hoe zou Maarten van Roosendaal hebben geklonken als hij in New Orleans was geboren, of bouwden wij de Groot in Nashville. Wat als Ramses Shaffi was aangespoeld in Memphis in plaats van Mokum?
1: Ja, klopt dus eigenlijk.
0: Dat klopt helemaal niet.
1: Maar wat
0: dan wel? Want Towns van Zandt ga ik zo meteen draaien. Waiting Around to Die. Dus waar komt dan de hoofdtitel van ook? Wachtend op de dood. Wat gaan we dan horen? Wat voor ding wordt het?
1: Ja, eigenlijk zoals het nu. Kijk, we beginnen komende week met de repetities. Dus het zit vooral nog in onze hoofden. Maar eigenlijk wat het denk ik gaat worden is de film. Je kent de film Oh Brother, Where Art Thou? Vast wel.
0: Ik ben een beetje een filmleek. Ik ben wel aan het inhalen, Maarten. Nee.
1: Oh Brother, Where Art Thou? Is een film van de Coen Brothers. Die speelt in het Amerikaanse zuiden. En dat gaat over al die folky muziek. En een beetje, het is ook grappig. En je moet je eigenlijk een beetje voorstellen de sfeer van Oh Brother, Where Art Thou? Op een podium, in een theatershow.
0: Maar wordt het theater of worden het liedjes in het theater?
1: Allebei.
0: Okay.
1: Ja, het wordt een soort muzikale theatershow. Een soort hybride wordt het. En af en toe komen mensen die Red Dead Redemption wel eens hebben gespeeld. Er komen ook af en toe, of een Western Coen Brothers film.
0: Yeah.
1: Af en toe komen ook dat soort figuren voorbij. En die gaan dan weer iets zeggen. Iets heel tragisch. En dan gaan ze weer een lied zingen. En het wordt ook heel grappig.
0: Maar ben jij de enige acteur in dit geheel?
1: Ja, terwijl de band doet natuurlijk ook wel mee. Maar het is en dat is een hele goede bluesband. Onder leiding van Xander Vrienten. En Nick Kroeze en Daryl Sigaar. Respectievelijk gitaar en drum. Dat zijn gewoon echte bluesgasten. En ik kan ook niet wachten. Ik heb alleen maar tot nu toe opnames van ze gehoord. We hebben elkaar natuurlijk gesproken. Maar ik heb nog niet met ze gespeeld. Maar dat zijn gewoon jongens die echt door Nashville toeren. En New Orleans.
0: Heel vet.
1: Dus het wordt gewoon een lekker bluesprogramma eigenlijk.
0: Ik ga Towns van Zandt even draaien voor het gevoel waar we het over hebben. Dan heb je meteen een idee erbij en ook een gehoor erbij. Zo'n goede plaat is, jongen. Waiting Around to Die op Radio Veronica.

0: Towns van Sant op Radio Veronica. Waiting Around to Die. Deze vibe dus eigenlijk.
1: Ja.
0: Dit kunnen we verwachten.
1: Onder andere.
0: Wat nog meer dan? Noem nog eens een naam. Wat, geef ons even, want dan kan ik nog iets draaien. Gewoon erachteraan. Huppakee. Het is onze zaterdagavond.
1: Nou, bijvoorbeeld nu het nieuws van Dolly Parton.
0: Ja,
1: Toen ging het ook meteen aan van, oh ja, eigenlijk moeten we ook iets van Dolly Parton.
0: Welke dan? Roep hem.
1: Daar zitten we nu over. Ja, ik zit nu heel erg
0: aan. Als het aan jou ligt, hè? Gewoon even.
1: Ja, als het helemaal uit. God, hoe heet dat? Dat nummer heet.
0: We kunnen deze week niet genoeg Dolly Parton draaien. Even er gewoon meteen.
1: Do I ever cross your mind?
0: Oh my god.
1: Do I ever cross your mind?
0: Ik hoopte dat alles van Dolly en CC zou staan, maar die man net niet. Do I ever cross your mind? Oh man, lekker. Ja, gewoon meteen erachteraan. Ja, lekker, voor het gevoel, hè? Dan weten we een beetje wat je allemaal gaat uitspoken daar. Oh wacht, stop. Oh. Dit is wel met Chad Atkins.
1: Ja,
0: sorry.
1: Dit is hem.
0: We zijn even in de war.

0: Dank je, darling.
1: Hallo. Ja, vet hè.
2: Wat heerlijk dat we zo zitten te lachen met elkaar. Ook, ja, ja. Ja, een beetje flirterig.
3: Ja, ja, heel mooi. Maar we zitten bijvoorbeeld ook aan te denken om een... komt ook een nummer uit Sesamstraat in.
2: Dat
3: we helemaal gaan verbluesen, Amerikanen.
2: Hè?
3: En misschien... En, ja, dus het wordt echt een bonte verzameling. En Nina Simone...
2: Denk nog even voor zometeen nog even eentje die wij kunnen draaien. Ik ga ook even bij de luisteraars neerleggen. Want misschien, hè, we maken dit programma met z'n allen. Hè. Wij, Maarten Heijmans hier in de studio voor als je het gewoon net inschakelt. En Frank, hoi. Maar ook jij. Dus als je een liedje wil, een beetje de vibe van Dolly Parton hebben we nu gehad. Dan Towns Vincent. Maar ook Nina Simone. Dus iets meer de blues kant op. Een beetje weg van de country. Maar wel die Americana vibe die erin moet zitten.
3: Zeker.
2: Klopt dat?
3: Ja,
2: kom maar door via Radio Veronica. Vinden we alleen maar

0: Edu.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.

0: bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
5: Het is zomeruitverkoop bij Otrium. Nu met 25% extra korting.
4: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
6: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
9: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Nu tot 7900 euro voor voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
10: Frank van der Lende.

0: Eric Clapton, Forever Man. Ja, daarvoor hadden we het over Amerika. Dus daarom dacht ik Texas en Inner Smile op Radio Veronica. Goedenavond, het is nog steeds de live club. Het is iets na 7:30. We hebben kort Maarten Heijmans in de studio.
1: Hi.
0: Ja, het ligt een beetje aan jezelf dat we nog kort hebben, Maarten.
1: Want het Telegraafgebouw wat 52 jaar geleden nog in de stad lag.
0: Van de Red Light District was jij. Ja. Hier branden wel rode lampjes, maar vanwege hele andere redenen.
1: Exact.
0: Want we zitten in de radiostudio. En jij gaat een theatertour maken. Je bent natuurlijk Shaffi. Is het wel eens irritant dat mensen zeggen, oh, daar heb je Ramses Shaffi, of daar heb je degene die Ramses Shaffi speelde?
1: Nee, ik vind het eigenlijk alleen maar leuk. Ik bedoel, ik word nooit gezien als Ramses, maar ik word wel altijd, ja, het zal altijd aan me verbonden blijven, die serie, dat ik die nummers heb gecoverd en zo. Maar ja, ik denk als ik ergens om herinnerd wil worden, dan het liefst daaraan.
0: Heb je hem gesproken eigenlijk?
1: Nee, ja, hartstikke dood toen ik dat ging maken.
0: Ah, jammer. Ja.
1: Ik heb hem wel één keer zien optreden nog. Zijn allerlaatste optreden.
0: Oh joh.
1: Ja, en ik ben hem een keer. Dat was heel tof. En ook, hij was er eigenlijk niet echt meer toe in staat.
0: Hij was hartstikke ziek, toch?
1: Ja, ik hoorde ook van zo'n chauffeur destijds dat hij ook gewoon vlak voordat hij opging. Het was een show van Lisbeth List. En helemaal aan het eind. Ik zat toen op de toneelschool in Amsterdam. Gonst al door de stad. Ramses Shaffi gaat vanavond in het programma van Lisbeth List optreden. Dus die hele zaal vol. En ja, we zaten toch een beetje te wachten tijdens de show. Want hij zou helemaal eerst nog de eerste helft pauze, tweede helft en dan helemaal aan het eind zou hij nog een paar liedjes. En ook vlak voordat hij opging, wilde hij ook gewoon weg, hoorde ik. Dus toen dacht hij, ja, het duurt me te lang.
0: Ja,
1: de chauffeur van hem, ja, blijf nou toch even zitten. Ja,
0: en voor Lisbeth List, hè?
1: En voor Lisbeth kan je niet maken. Ja, ik word weg. Nou, is hij opgegaan en dat was, ja, hij was natuurlijk echt niet meer heel erg in staat, maar toch was het magisch.
0: En zongen ze pastorale? En zongen ze...
1: Ze zongen een paar duetten en hij is stil in Amsterdam.
0: Ach, zo mooi.
1: Ja, en dat was echt, ja, heel kort voor zijn dood eigenlijk.
0: Luister jij nog wel eens naar Ramses Shaffi? Zet je zijn muziek überhaupt nog wel eens op?
1: Niet meer zo veel, maar ik maak heel graag playlistjes. En zeker de playlistjes tot 5 jaar geleden of zo stond hij wel vaak. En zeker 10 jaar geleden toen ik hem speelde en zo. Dus hij komt wel regelmatig voorbij en ik ken de muziek ook gewoon.
0: En welke zet je dan altijd in die lijstjes?
1: Als je niet bij me bent. Eigenlijk heel veel onbekende nummers. Als je niet bij me bent, vind ik heel mooi. Slaapliedje vind ik ook mooi. Zachtjes lokt het water. Het zijn allemaal heel onbekende nummers.
0: Mooi. Ja, ik had op een gegeven moment, toen woonde ik in de stad ook. Zo, ik was 19 toen ik verhuisde van Uithoren naar Amsterdam. En toen dan reed ik door de stad en dan, het is 5 uur. Vond ik ook altijd heel mooi.
1: 5 uur, ja.
0: Prachtig. Ja. Goed, heel veel liefde voor Ramses Shaffi. Misschien kunnen we ergens nog tussendoor fietsen. Maar we zitten nog eigenlijk in de Americana, in de blues. Vanwege de theatershow die vanaf oktober van start gaat. Toch even reclame maken.
1: 9 oktober, première. Ja. De Kleine Comedie in Amsterdam. En dan gaan we het hele land door. Samen met Xander Vrienden. Het heet Wachtend op de Dood.
0: Ja, niet wachten. Ja,
1: wachtend op de Dood. En als je gewoon googelt op Wachtend op de Dood. Maarten Heijmans.
0: Je gaat Oosterhout, Veenendaal sta je nog. Doetinchem, Amersfoort, 22 oktober. Je gaat gewoon echt het hele land door.
1: Ja, hele land door.
0: Deventer, Schouwburg, 24 oktober. Mocht je nog een gaatje in je agenda hebben. Kan je nou maar.
1: Kom lekker naar Deventer.
0: Ja. En dan gaan we lekker dus die Amerikanen in. En wat ik al zei, we hadden Dolly Parton al gedraaid. We hadden Townsend Sand al gedraaid. En Ray Charles komt veel binnen ook in de app van Radio Veronica.
1: Verschillende mensen.
0: Ja, Robin stuurt een appje en Hanna bericht ook nog daarover. En jij zei, ja, dan als we Ray Charles doen, Frank, dan moeten we This Little Girl of Mine doen.
1: Ja.
0: Waarom?
1: Ja, het is gewoon een vet nummer.
0: Deze staat ook letterlijk voorbij, want je gaat vooral koppers spelen, toch?
1: We maken ook een paar nummers zelf. Er komen ook wel eigen dingen in voor. Maar dit nummer stond even op de shortlist. Weet je, deze heeft het net niet gered.
0: Oh, niet?
1: Nee, maar ik vind het wel gewoon een heel fucking vet nummer.
0: Ja, en qua vibe, wat je dus kan verwachten als je naar jouw theater gaat, dan is dit wel de vibe, toch?
1: Ja, zo een beetje.
0: Ik ga hem draaien. This Girl of Mine van Ray Charles op Radio Veronica. Komt u er maar in.

0: Ja, vet.
1: Misschien wel de oudste plaat die ik ooit heb gedraaid op Radio Veronica. Hij komt uit 1957 tegen van Ray Charles. Ja, echt gek. This Little Girl of Mine op Radio Veronica dus. Maarten, dankjewel dat je er was.
0: Ja, graag gedaan.
1: Ik vond het heel leuk. Ik wens je veel succes met de theatertour uiteraard.
0: Dankjewel.
1: En als er weer andere muzikale projecten op het programma staan, meld je. Meld je.
0: Lekker. Hier hou ik ook van.
1: Hier word je, ik zag je helemaal
0: op. Ja, hier word ik heel blij.
1: En de joehoe is goed, hè? Ja.

Alex Warren is zijn naam. En Ordinary. Live plaat, want live muziek is het allermooiste wat er is. En lullen over muziek en noem op. Dus daarom dacht ik, Talking Heads, past al bij mij. Lullen kan hier wel, hè. And Once in a Lifetime, live.

Ik zag de zanger van deze band, David Byrne, live op Down the Rabbit Hole afgelopen zomer. Festival. Oh, wat goed! Sindsdien zit ik weer helemaal in de Talking Heads vibe. Once in a lifetime. Ja, als je de kans krijgt, hij komt best wel vaak naar Nederland, David Byrne. Doe het! Zoek het op, onderga het, voel het. Komt zeker ook voorbij trouwens deze in de top 3000. Vanaf maandagochtend 8 uur gaan we los. En als je denkt van, hey, die top 3000, ben helemaal vergeten te stemmen op Radio Veronica. Doe dat dan eventjes via onze website. Zet dan Talking Heads erin met Once in a Lifetime. Ja, en als je dan mij dus vraagt, het mooiste liedje van Ramses Shaffy, ik had het met Maarten Heijmans erover net. Het mooiste liedje van Ramses Shaffy is wat mij betreft 5 uur. Ook is het 7:55 nu. Dus kan altijd. Die sfeer, die stem, de melancholie, alles. Zet hem in je lijstje voor de top 3000. Doe het via Radio Veronica.

0: zomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.

0: lestoestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.

0: op odido.nl/business.
1: 30 augustus start de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
5: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
8: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen kanker?
7: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting. Neem die stap. Scapino.
13: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting.
14: Boekhouden leuk?
15: Ja, echt wel, met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting, daar kun je op rekenen.
16: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar €1,69.
18: Nu al hè, dus niet straks.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
21: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
20: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6-3 Kiwi Gold. 500 gram, maar €2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Prime Trostomaten. 300 gram, maar €1,25. Aldi.
22: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct. En studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
23: Radio Veronica.
24: Met het nieuws. Het is 8 uur.
25: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Een Franse rechter heeft de borstkanker van een oud-stewardess erkend als beroepsziekte. En dat is voor het eerst, meldt het AD. De vrouw werkte 30 jaar voor Air France en zegt dat ze ziek werd door de vele nachtdiensten en straling op grote hoogte. De zaak is volgens een Franse vakbond goed nieuws voor ander ziek geworden stewardessen. In het Noors Cultuurhuis in Rotterdam is morgen een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald. De dienst begint om 12 uur. Het gebouw vlakbij de Euromast staat ook bekend als de Zeemanskerk. Ligt ook een condoleancenregister dat kan worden getekend. Koning Harald overleed gisteren op 89-jarige leeftijd. Alle slachtoffers van het ernstige busongeluk vorige week op de A28 bij Wezep zijn weer thuis. De tourbus met 54 Duitse leerlingen was onderweg naar Parijs en reed tegen een bestelbus. 16 mensen raakten gewond. De burgemeester zegt bij Omroep Gelderland dat er uit Duitsland een bedankje is gekomen voor de hulpverlening na het ongeluk. En een kei op de weg is waarschijnlijk de oorzaak van de valpartij van Tadej Pogacar in de Ronde van Spanje. Andere renners in het peloton wijken nog uit, maar Pogacar raakt de kei met zijn voorwiel en valt. Hij is daarop uit de Vuelta gestapt. Pogacar was klassementsleider en stond bijna 4 minuten voor op nummer 2, Enric Mas. Het Veronica weer van Weer Online. Er valt veel regen en het waait flink. Vannacht neemt de wind verder in kracht toe en zijn er vooral aan de kust zware windstoten. Het wordt niet kouder dan 17 graden. Ook morgen verloopt wisselvallig en staat er veel wind met maximaal 21 graden.
17: Nu
0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
18: Nu hou, hè, dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
18: nu
0: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
18: Nu haal, hè, dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
0: Aldi.
19: Ons CW-fotoboek is er.
23: Spannend.
19: Wat is hij mooi geworden.
23: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
19: Het voelt alsof we er weer zijn.
26: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
27: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
26: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op CE.

0: worden in sportvoeding.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja? Echt serieus?
7: Zo.
6: Wat een geld.
8: 5000, potverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
10: Je hebt nog maar 2 dagen om te stemmen voor de top 3000. Ga naar radioveronica.nl en luister vanaf maandagochtend 8 uur.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 20% korting op jouw Asus setup. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
4: Het is zomer uitverkoop bij Otrium. Nu met 25% extra korting.
5: Het riool is verstopt.
6: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.

0: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
3: Klaar om weer te knallen na je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
4: De maaltijden van Kippie, zoals Chinese bami met kiploempia. Lekker.
5: Kippie.
3: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
6: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting. Neem die stap.

0: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
1: De beste muziek aller tijden.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we al weer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
5: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
6: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe slimme thermostaat van Honeywell Home. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hanson zwaarmetalen opbergrek 1+1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
8: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
10: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
11: Alles over palliatieve zorg vind je op leventotlaatst.nl.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
13: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
14: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
15: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandvoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
16: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
18: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
19: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
20: Get ready for the OG.
21: All y'all bitches sounding looking like me.
22: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG.
0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 9 uur.
4: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Achter station Amsterdam Centraal zijn 3 mensen neergestoken. Dat gebeurde mogelijk na een eerdere vechtpartij, dat meldt politie. Die heeft een verdachte opgepakt en ook die is gewond geraakt. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De nieuwe Noorse koning Hakon heeft voor het eerst zijn land toegesproken. De speech werd live op tv uitgezonden. Hij bedankte zijn overleden vader Harold voor alles en was zichtbaar aangedaan. Hakon zei ook dat hij klaar is voor zijn taak als koning. Morgen is er in een Noorse kerk in Rotterdam een herdenkingsdienst voor Harold. In de Eredivisie heeft AZ de koppositie verstevigd door ook zijn 4e wedstrijd op rij te winnen. In Alkmaar won AZ met 5-2 van Go Ahead Eagles. Eerder vanavond won Excelsior thuis de Rotterdamse derby van Sparta met 2-1. Er wordt nog 1 wedstrijd gespeeld en dat is PEC Zwolle NEC. En de bondscoach van de Nederlandse hockeyvrouwen, Raoul Ere, vindt dat ze veel te weinig hebben gecreëerd in de WK-finale tegen Argentinië. Hij noemt het verlies heel zuur. Ondanks het 1-0 voorsprong verloren de hockeysters na shootouts. Die namen de Argentijnse vrouwen heel goed en wij niet zo goed, zei Ere. Het Veronica weer van Weer Online. Het regent en waait hard. Vannacht neemt de wind verder toe en zijn er vooral in de kustgebieden zware windstoten mogelijk en een temperatuur rond de 17 graden. Ook morgen wisselvallig en veel wind, maximaal 21 graden.
23: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
25: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
26: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op coredate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
25: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
27: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
27: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
28: Wie was je aan de beurt?
29: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
28: Hit it!

0: theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 20% korting op jouw Asus setup. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
3: Het is gekkenhuis bij...

0: Stand.nl.
1: Je hebt nog maar 2 dagen om te stemmen voor de top 3000. Ga naar radioveronica.nl en luister vanaf maandagochtend 8 uur.

0: ene lijst met 3000 nummers. Houdt Nederland in zijn greep.
1: Ik kom van mijn therapie af, ik kom zo weer terug.
2: Iedereen is bezig met die ene vraag. Wat staat er dit jaar in de Radio Veronica Top 3000?
0: Welk lied krijg je luidkeels mee?
2: Welke ballad ontroert je elke keer weer?
3: Hallo.
0: Bij welke plaats sta je te dansen op de bar?
2: Kortom, wat mag er niet ontbreken?
0: In de Radio Veronica Top 3000.
2: Dat bepaal jij. Ga naar radioveronica.nl en stem.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
7: Het is zomeruitverkoop bij Otrium. Nu met 25% extra korting.
8: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
2: Hij is de zeilen. En stem op de beste muziek aller tijden. Het kan allemaal. Stem op jouw favorieten voor de Radio Veronica Top 3000... en maak kans op een droomcruise van Corendon. Wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus ga naar radioveronica.nl, breng je stem uit voor de Top 3000 en los de ankers.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of duizenden slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Remea warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.
10: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
12: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
15: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf 277 euro netto bijtelling per maand.
0: De beste muziek aller tijden.

0: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
1: Maar je moet gewoon je boekhouden.
0: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
2: De maaltijden van Kippie, zoals de tortilla-rol. Lekker, Kippie.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: 18+, speelbewust.
3: Ja? Echt serieus?
4: 7, 7, 7, 7.
5: Oh, wat een geld!
4: 18.000,
2: godverdikke me. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
7: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op Hikes.nl.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
10: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
12: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
13: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
14: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
15: Müllermilk, the moo you can't resist.
16: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
15: Yes. Esso. Omdat elke rit telt.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
18: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
19: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
20: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
21: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
22: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
21: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
23: Radio Veronica.
24: Met het nieuws.
23: Het is 10 uur.
25: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Van de 53 aangehouden Extinction Rebellion-activisten zitten er nog 4 vast, zegt politie. De demonstranten blokkeerden vanmiddag het begin van de A12 in Den Haag. De politie kreeg direct opdracht om een einde aan de blokkade te maken. De 4 die nog vastzitten konden zich niet legitimeren of brachten verkeer in gevaar. In Amsterdam zijn bij een steekpartij achter het Centraal Station 4 mensen gewond geraakt. De politie heeft een verdachte opgepakt. Hij is één van de gewonden. 3 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De steekpartij zou het gevolg zijn van een eerdere vechtpartij. Tientallen Israëlische kolonisten hebben een Palestijns dorp op de westelijke Jordaan-oever aangevallen. Ze gooiden met stenen, stichtten brand en verschansten zich in een huis. Israëlische militairen grepen uiteindelijk in. Bij de aanvallen raakten ook Amerikaanse journalisten gewond tijdens een interview met een Palestijn. En Ajax gaat zich versterken met Sofyan Amrabat. De Marokkaanse speler tekent een contract voor 2 jaar bij de Amsterdammers. Dat meldt Voetbal International. Amrabat was eigenlijk te duur. Maar nadat hij zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe had laten ontbinden, werd het voor Ajax toch mogelijk om hem binnen te halen. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is wisselvallig met regen en flinke wind. Vannacht wordt onstuimig met vooral aan de kust lokaal zware windstoten. Morgen verloopt ook wisselvallig met veel wind en maximaal 21 graden.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is die mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Voelt alsof we er weer zijn.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op CE.

0: iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rang-upgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
2: Hallo.

0: voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
1: Nu hou hè, dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
3: Aldi. Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Nu ook bij Aldi, goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper, 6 Brie Kiwi Gold. 500 gram, maar 2,65. En ook nergens goedkoper, Mini Prime Tros Tomaten. 300 gram, maar 1,25. Aldi.
5: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
6: Hijs de zeilen. Een stem op de beste muziek aller tijden. Allemaal. Stem op jouw favorieten voor de Radio Veronica Top 3000 en maak kans op een droomcruise van Corendon. Wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus ga naar radioveronica.nl, breng je stem uit voor de Top 3000 en los de ankers.
5: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
7: Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.
8: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
9: Opgelost, autotaalglas.
10: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
11: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
6: Je hebt nog maar 2 dagen om te stemmen voor de top 3000. Ga naar radioveronica.nl en luister vanaf maandagochtend 8 uur.

0: Radio Veronica.
1: Radio.
0: Goeie muziek.
1: Veronica.
2: Ja, hij staat bij mij. Hij kan gewoon niet op een andere zender. Hij staat gewoon vast.

0: past dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow,
4: kost je maar 3 minuten.
5: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espressomachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat. De beste muziek aller tijden.

0: Basis Setup. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
2: Spieropbouw, afvallen of gewoon fit te worden.

0: opvoeding.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
5: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
8: Wie was je aan de beurt?
9: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18+.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Hij is de zeilen. Een stem op de beste muziek aller tijden. Het kan allemaal. Stem op jouw favorieten voor de Radio Veronica Top 3000... en maak kans op een droomcruise van Corendon. Wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus ga naar radioveronica.nl, breng je stem uit voor de top 3000 en los de ankers.
3: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
4: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
5: Simpel.
6: Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
13: 30 augustus start de week tegen kanker.
14: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
15: Jij waarschijnlijk ook.
16: Iemand die je dierbaar is.
17: Of was.
13: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
17: En de beste zorg.
13: Voor wie geef jij?
18: Doneer op kwf.nl.
19: KWF. Tegen kanker voor het leven.
20: Jongens, eten!
21: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
22: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
23: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
13: Doneer op kwf.nl.
19: KWF. Tegen kanker voor het leven.
2: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 11 uur.
24: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Een van de gewonden is de verdachte. Hij is in het ziekenhuis gearresteerd. 2 andere mannen zijn ook naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is niet bekend, maar ze zijn buiten levensgevaar. Een zoon van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu is in veiligheid gebracht vanwege een dreiging. Deze week zei Netanyahu al dat Iran had geprobeerd om zijn zoon, die in Amerika woont, te doden. Volgens Israëlische veiligheidsdiensten bestudeerde Iran de woning en dagelijkse routines van de zoon. Bij Mede in Groningen is brand uitgebroken in een hoogspanningsstation. Het vuur zorgt voor dikke zwarte rookwolken en er is een NL Alert verstuurd. Netbeheerder Tennet zegt dat het station uit voorzorg is uitgeschakeld, maar dat de omgeving niet zonder elektriciteit komt te zitten omdat de stroom wordt omgeleid. De Sloveense wielrenner Tadej Pogačar heeft bij zijn val in de Ronde van Frankrijk een sleutelbeen en een nekwervel gebroken. Een kei op de weg is waarschijnlijk de oorzaak van de val. Pogačar is uit de Vuelta gestapt. De Spanjaard Enric Mas gaat nu aan de leiding, maar uit respect voor Pogačar weigert hij de rode leiderstrui te dragen. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is wisselvallig met regen en flinke wind. Vannacht wordt onstuimig met vooral aan de kust lokaal zware windstoten. Morgen verloopt ook wisselvallig met veel wind en maximaal 21 graden.
25: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: verstopt.
1: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
2: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
1: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
6: Nu hou hè, dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
6: Nu?
5: Hero Cassis, diverse smaken, per fles, maar 1,29.
6: Nu haal hè, dus niet straks.
7: Fans van
5: Aldi.
10: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
12: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: Radio Veronica.
1: Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en een goede tekst.
2: Veronica.
3: Ja, mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
0: De beste muziek aller tijden.

Tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.

0: hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloud Pillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
1: 30 augustus start de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
5: En de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
7: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
7: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
6: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Hij is Eilen. Een stem op de beste muziek aller tijden. Het kan allemaal. Stem op jouw favorieten voor de Radio Veronica Top 3000... en maak kans op een droomcruise van Corendon. Wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus ga naar radioveronica.nl, breng je stem uit voor de top 3000 en los de ankers.
11: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
12: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
13: Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.
12: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
14: De beste muziek aller tijden.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Je luistert naar Radio Veronica.
2: Radio, oké.
1: De beste muziek aller tijden.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Boekhouden leuk?
2: Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we het van weer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
6: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
7: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
6: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
8: Ons CW-fotoboek is er.
9: Spannend!
8: Wat is hij mooi geworden?
9: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Het voelt alsof we er weer zijn.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
12: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
14: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
15: Hallo. Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
16: Ja hoor.
15: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
16: Tuurlijk.
15: En een kwast? Hoi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
16: Ja.
17: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
14: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
18: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
19: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
18: Beren goed, thanks bo!
19: Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: En actie olifant!
20: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
19: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
21: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
22: Chris?
23: Ja?
22: Hoef jij niet te werken vandaag?
23: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
22: Dus, heb je nu...
23: Een vrijdag. Wel in overleg natuurlijk.
22: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
21: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 12 uur.
5: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Bij een botsing tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. In beide auto's zaten in totaal 8 personen. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Dat is de politie nog aan het onderzoeken. De dijk blijft voorlopig gesloten. Er zitten nog 4 activisten van Extinction Rebellion vast van de groep die vanmiddag de A12 bij Den Haag blokkeerde. De politie zegt dat 2 van hen het verkeer in gevaar brachten. Onzin, vinden de activisten. Volgens hen stond het verkeer al stil toen ze de weg op gingen en gebruikten ze pionnen om de opritten af te zetten. IJslanders lopen nog niet echt warm voor het referendum over of het land bij de EU wil. De IJslanders kunnen vandaag stemmen of de gesprekken voor toetreding door moeten gaan. Dat lijkt er niet meer te doen dan bij normale verkiezingen. De uitslag wordt spannend, al lijkt het erop dat de meesten een EU-lidmaatschap toch niet zien zitten. En NEC heeft met 3-1 gewonnen van PEC Zwolle. Het was de wedstrijd van de strafschoppen, er werden er 4 genomen. NEC haalde daar 2 doelpunten uit, PEC Zwolle hun enige. Eerder vanavond won AZ hun 4e wedstrijd op rij tegen Go Ahead Eagles en daarmee verstevigen ze hun koppositie in de Eredivisie. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is wisselvallig met regen en flinke wind. Vannacht wordt onstuimig met vooral aan de kust zware windstoten. Morgen verloopt ook wisselvallig met veel wind en maximaal 21 graden.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
3: Yeah!
1: Hij gaat lekker.
3: Hoppa!

0: met het nieuws. Het is 1 uur.
1: Goeienacht, ik ben Thijs Bennema. Zeker 3 mensen zijn om het leven gekomen bij een botsing op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. Eén daarvan is ook op zijn kant gekomen. Ook zijn 5 mensen bij het ongeluk gewond geraakt. De politie zegt dat de dijk voorlopig gesloten blijft. Een Amerikaanse tv-ploeg is op de westelijke Jordaan-oever aangevallen door Israëlische kolonisten. De journalisten werden na een interview klemgereden, in elkaar geslagen en bekogeld met stenen. De Israëlische premier Netanyahu heeft de aanvallen veroordeeld, iets wat hij niet vaak doet. De Sloveense wielrenner Tadej Pogačar is waarschijnlijk over een kei gevallen in de Ronde van Spanje. Bij de val brak hij een sleutelbeen en een nekwervel. Hij rijdt de Vuelta niet verder uit. Daardoor gaat de Spanjaard Enric Mas nu aan de leiding, maar uit respect voor Pogačar weigert hij de rode leiderstrui te dragen. Bij een restaurant in Utrecht is opnieuw gedemonstreerd tegen het serveren van foie gras. De actiegroep stond al voor de 15e keer op de stoep om te vragen of het gerecht van de kaart mocht. Maar ook nu gaat het restaurant dat niet doen. Een man met een camera zocht de confrontatie op met de eigenaar. Hij is aangehouden. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht is onstuimig met veel buien en lokaal ook zware windstoten. Veel kouder dan 17 graden wordt het niet. Vanochtend begint wisselvallig, later op de dag wordt het droger en rustiger.

0: luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal top.
0: De beste muziek aller tijden. Ja.

0: met het nieuws. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Bij een zware botsing op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er 5 mensen gewond. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gereden. Eén daarvan is ook op zijn kant terechtgekomen. De Markerwaarddijk is voorlopig gesloten. De Noord-Koreaanse minister van Defensie is ontslagen. Hij raakt niet alleen zijn positie kwijt, maar wordt ook in rang gedegradeerd. Dictator Kim Jong-un is bezig met een reorganisatie van de militaire leiding en daar hoort dit ontslag bij. Hij is bang dat Zuid-Korea en de Verenigde Staten een invasie aan het voorbereiden zijn. Een zoon van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu is in veiligheid gebracht vanwege een dreiging. Deze week zei Netanyahu al dat Iran had geprobeerd om zijn zoon, die in Amerika woont, te doden. Volgens Israëlische veiligheidsdiensten bestudeerde Iran de woning en dagelijkse routines van de zoon. En de politie heeft preventief gefouilleerd op de kermis in Alkmaar, dat meldt NH Nieuws. En dat heeft wat opgeleverd. Bij 2 mannen vonden ze een mes en ook is er een man met een vuurwapen aangehouden. De kermis was aangewezen als risicogebied omdat er signalen waren dat er 2 drillrapgroepen daar een ruzie gingen uitvechten. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht is onstuimig met veel buien en lokaal ook zware windstoten. Veel kouder dan 17 graden wordt het niet. Vanochtend begint wisselvallig, later op de dag wordt het droger en rustiger.
0: Let's go! Dit is Radio Veronica. De beste muziek aller tijden. Dit is Veronica. Gonna get tough.